0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indring als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de Grote Oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Er wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. En dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Jeroen en een hele goede morgen. De wegen af met flitsmeister, want geen vertraging, wel een aantal controles op snelheid. Eentje op de A6, Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 62-2. A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen, 83-1. En Arnhem richting de grens met Duitsland bij Babberich op die A12, ook een flitser bij 147.4. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, hectometerpaal 8.0. A28 Assen richting Hogeveen bij Beide, 160.3. A28 Zwolle richting Amersfoort bij Huishorst, hectometerpaal 59.6. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte Broekland, een flitser bij 213.1.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Alle verf super voordelig.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Straks om 7 uur gaat hij los. De Slam Summer Jam 500. Nu ook zomerse tracks. Wat dacht je van Corona, Rhythm of the Night? De nieuwste Bruno Mars, Martin Garrix en ook Hugel en Salto, Jamaican. En dat had ik al een hele goede morgen gezegd.

0: Martin Garrix, Animals.
1: Marijn Oosterveen.
0: Slam, een hele goede morgen. Het is 6 minuten over 6, maandagochtend 10 augustus 2026. Ik hoop dat je goed gaat. Ik heb gisteravond voor het eerst in lange tijd weer wat regen gezien. Ja, dat was bijzonder. Het regende gisteravond. Ik was even vergeten hoe het eruit zag en dat het dan toch best wel koud wordt en een beetje vochtig en zo. Maar het is weer gestopt met regenen. En dit wordt ook wederom een warme week. Zodoende daarom die Slam Summer Jam 500. De 500 grootste en beste zomerhits ooit gemaakt. Zometeen vanaf 7 uur hier op Slam. We tellen dus af tot en met donderdag naar de nummer 1. De grootste zomerhit aller tijden. Groot in de kranten en het gebeurt wel eens vaker dat deze man onder vuur ligt. Maar Mark Zuckerberg die ligt onder vuur. En dat is niet omdat hij privacyregels negeert of überhaupt maling heeft aan iets van regels of privacy. Maar vanwege zijn superjacht in Alaska. In de buurt van zijn superjacht kwam een motorbootje in de problemen. En die zou meerdere keren een noodoproep hebben gedaan via de marinofoon. En het jacht van Mark Zuckerberg zou die oproep hebben genegeerd. Terwijl het toch het dichtstbij lag. En in de zeevaart, kapiteinen zullen dit beamen. In de zeevaart ben je verplicht om te helpen als je een ander schip in nood ziet. Of als je een noodsignaal doorkrijgt en je bent in de buurt. Dan ben je verplicht om te helpen. Dat goed zeemanschap. Dat is wettelijk verplicht ook. En uiteindelijk moest een cruiseschip omvaren en te hulp schieten. Volgens een woordvoerder was Mark Zuckerberg zelf niet aanwezig op de boot toen deze SOS-oproep van het motorbootje kwam. En had de bemanning de oproep niet op het juiste communicatiekanaal gezien. Op nummer 1 in de top 10 dingen die niet zijn gebeurd. Hij heeft het genegeerd. Wat die noodoproep ook precies inhoudt, dat is eigenlijk ook onbekend. Maar als het iets gevaarlijks was, is het wat mij betreft wel kwalijk. Want het is wettelijk verplicht om te helpen als je een bootje hebt. Heeft de jacht van Mark Zuckerberg dus niet gedaan. Een hele goede morgen, Slam. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en het wordt...
2: Dit is Slam.
0: Vandaag maximaal 18 graden. 18, 28. Ik moet zelf ook nog even opwarmen, merk ik deze ochtend. 28 graden vandaag, veel zon. Dit is Bruno Mars.

House in de pauze, topper van Corona. Rhythm of the Night hoorde je bij Slam ook vandaag weer een nieuwe editie van House in de pauze. De lekkerste lunchpauze van Nederland tussen 12 en 2 hier op de lekkerste zender van Nederland. Nee, dat is helemaal niet waar wat ik zeg. We hebben natuurlijk die Summer Jam 500 bij Slam. De Summer 500, de 500 grootste zomerhits vanaf 7 uur. Dus het wordt de hele dag gewoon lekker geblazen. Maar dit is ook zijn track, I guarantee you. Hij staat in die Summer 500 die je zometeen vanaf 7 uur gaat horen. Hier bij Slam. Ja, groot nieuws afgelopen week. En de omvang hiervan is toch iets groter dan we eigenlijk gedacht hadden. Een datalek. Opnieuw een groot datalek. Echt een enorm datalek. Misschien wel groter dan het datalek van Odido. En deze keer zijn gegevens van klanten van onder meer bol.com, de Bijenkorf, Ajax en de ING Puntenshop buitgemaakt. De bedrijven zelf zijn niet gehackt. Het gebeurde bij hun logistieke partner, Cefa Logistics. En bijvoorbeeld bol.com die probeert in een mailtje ook heel erg de schuld af te schuiven op Cefa Logistics. Hackers wisten binnen te komen in de systemen van Cefa, waarin klantgegevens stonden, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. En Cefa ontdekte de aanval op 1 augustus. En heeft gelijk alle betrokken bedrijven geïnformeerd. En die zijn vervolgens gestopt met het delen van nieuwe klantgegevens, dus ze hebben snel ingegrepen, maar ja, hoe groot het lek precies is, weten we ook nog niet. Cefa onderzoekt de zaken, geeft voorlopig weinig informatie. Wel zijn bij sommige bedrijven bestellingen vertraagd of zelfs geannuleerd. Bij Bol zou het bijvoorbeeld alleen gaan om recente bestellingen. En bij ING zou het alleen gaan om klanten die dus iets met hun gespaarde punten hebben besteld. Cefa was vorig jaar ook al slachtoffer van een cyberaanval. En een cybersecurity-expert en Marijn Oosterveen zeggen daarom dat je je kan afvragen of het bedrijf de beveiliging wel goed genoeg heeft verbeterd sinds de laatste cyberhack. Ik ben ook ineens een cybersecurity-expert geworden. Nee, maar ik vind, je hoeft hier geen expert voor te zijn om te zeggen dat ze wel wat hadden mogen doen in die beveiliging. Ik zit inmiddels op een punt, en dat herken je misschien zelf ook wel, alweer een datalek. We worden er bijna ongevoelig voor. Het AD schrijft dat dat heel gevaarlijk kan zijn, omdat bedrijven alles op alles moeten stellen om onze data veilig te houden. Maar ja, we beginnen een beetje beveiligingslekmoe te worden. Ik ben het al. Bedrijven moeten hun systemen beter beveiligen, ook als dat heel veel geld kost. Mijn mening. Maar ik word er gewoon ongevoelig voor. Iets in mij zegt, het boeit me ook niet meer of zo, weet je. Terwijl het is hartstikke gevaarlijk. Als die gegevens in handen komen van de onjuiste persoon, ja, dan is dat natuurlijk een probleem. Maar ja, ik ben echt beveiligingslek moe aan het worden. Hackers kennen mij inmiddels beter dan mijzelf, dat is echt waar. Ik sta op het punt om al mijn data zelf te lekken. Dan is er bij mij ook niks meer te lekken eigenlijk. Alle wachtwoorden en gegevens. Enfin, dit is Slam, Wiz DMC, Show Me Love, komt eraan naar de nieuwste action.

0: Wisdom C, Bees and Honey. Show Me Love bij Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen. Er is een nieuw woord toegevoegd aan de dikke vandalen. En welk woord het is?
1: Kutvochtcontroleregelaar.
0: Nee, maar het lijkt er wel op. Eerlijk is eerlijk. Je hoort zometeen welk woord het is. En ook Age of Desire van Jonas Blue komt eraan. Als je blijft luisteren naar Slam.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt.
11: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
16: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Een hele goede morgenstem. Het is 6:58. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Vanochtend is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon deze ochtend. Vanmiddag wordt het overal zonnig. En in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden vandaag. Dan de wegen af met flitsmars. Er meldt een aantal flitsers. Nee, geen vertraging. Een aantal flitsers. Vijf zijn het er. Eentje op de A1 Amersfoort richting Eemnes. Bij Amersfoort 39,9. A12 Maarn richting Ede. Bij Maarsbergen 83,1. A16 Rotterdam richting Dordrecht. Bij Rotterdam hectometerpaal 8,0. A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij Hulshorst 49,6. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Beemte Broekland. Een flitser bij hectometerpaal 213,1. Dan tijd voor het laatste nieuws. Jeroen Hazewinkel is aangeschoven en hij zegt een hele goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Nee.
3: 1 op de 3 automobilisten doet niks als er rond hun auto een terugroepactie is, schrijft het AD. De RDW wil dat daar straf op komt te staan, want het negeren van mankementen kan gevaarlijk zijn, zegt die. Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders in te grote huizen wonen, maar dat is flauwekul, blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. En er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. Er werden bussen ingezet. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Dankjewel en tot zometeen. Een nieuw woord is toegevoegd aan de dikke vandalen.
0: Marijn Oosterveen.
2: En het is een iwat bijzonder woord. Hoe, wie, wat, waar, waarom. Je hoort het zometeen naar muziek van Jonas Blue. Dit is Edge of Design.

Tiësto met The Business bij Slam. Het is bijna 6:55. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend 10 augustus. Wakker geworden met het nieuws dat er een nieuwe, opvallende toevoeging aan de dikke vandalen is gedaan. Een woord wat nu officieel erkend wordt als echt super officieel woord in het woordenboek. Namelijk het woord vulvalippen. Vulvalippen. Komt binnenkort officieel in het woordenboek te staan. Het moet namelijk een neutraler alternatief worden voor schaamlippen. Omdat het woord schaamlippen volgens initiatiefnemers een negatieve lading heeft. En daar kan me nog iets bij voorstellen of zo, toch? Schaamlippen. Maar het is ook niet iets om je voor te schamen, toch? Mensen vallen erover die verandering. En dan denk ik, ja, ik heb geen vulva, geen vagina. Dus ik heb er sowieso niet heel veel over te zeggen. Maar ik kan mij ook niet herinneren dat ik het woord schaamlippen ooit in een gesprek gebruikt heb. Of dat ik vulvalippen ooit in een gesprek ga gebruiken. Dus ik heb zoiets als mensen die mij geholpen zijn, dan is dat super toch? Ik snap dat verandering vervelend is voor sommige mensen, maar dit heeft echt nul effect op de meeste mensen. Ik denk zelfs als je wel een vulva hebt, wat maakt het nou uit hoe je dat noemt? Iedereen noemt het anders. Ja, de een zegt piemel, de ander zegt penis. Moeten we daar dan ook ruzie over gaan maken? Het is resultaat van een campagne van onder meer de Dolomina's. Zij vinden dat de lichaamsdelen gewoon bij hun autonomisch correcte naam moeten kunnen worden genoemd. Zonder schaamte. En het woord schaamlippen heeft dan net iets te veel negatieve lading. Het woord schaamlippen blijft ook gewoon bestaan. Blijft ook gewoon in het woordenboek staan. Mag je ook nog steeds gebruiken. Er is niemand boos over dat je dat gebruikt. Alleen er komt gewoon een alternatief bij. De online vandalen verwachten het woord vulvalippen dit najaar toe te voegen. En dan verschijnt hij vanzelf ooit een keer in een woordenboek als je dat koopt. Maar ik kan me ook niet herinneren dat ik voor het laatst een woordenboek heb gekocht. Moet dat tijdens de middelbare schooltijd geweest zijn? Woordenboek Duits of zo voor de Duitsles. Nou, je hoort het als allereerste bij Slam. Het woord vulvalippen komt binnenkort officieel.

0: Prince Callum in je tussen aftellen geblazen.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer. Summer 500.
0: Want de Summer 500 begint over ongeveer een kwartiertje. Rond de klok van 7 gaan wij los met de Summer 500. De 500 lekkerste zomerhits aller tijden. Tot en met 6 uur. We draaien 125 nummers weg vandaag die ontzettend lekker zijn. Die je lang niet gehoord hebt. Het is een trip down memory lane. En we bouwen op naar de finale. Donderdag dan hoor je die nummer 1 in de Summer 500. En donderdag wordt het ook 31 tot 35 graden. Dus het is letterlijk hoe dichter bij de 1, hoe heter het wordt in die Summer 500. Een kleine vooruitblik met de tracks die wij gaan draaien. Waarvan ik zeg, dat zijn absoluut hoogtepunten. Die mag je niet missen, want het zijn unieke tracks die op de radio gaat horen.
1: 472.
0: Nummer 472 vandaag in de Summer 500. Kampioenen 2000, E-Type. Hoor je tussen 9 en 10 in de Summer 500.
1: 412.
0: Junior Jack. Met Esamba. Op nummer 412 in de Summer 500. Hoor je dus tussen 2 en 3 vanmiddag. Klinkt ook lekker zomers in die Summer 500.
1: 302.

0: The Sun Club. Hoor je tussen 4 en 5 en dit is het origineel van Summer Jam.
1: Jazeker.
0: Komt gewoon voorbij in de Summer 500 hier op Slam. De 500 lekkerste zomerhit. Straks om 7 uur gaat hij los tot 6. Donderdag die finale met 35 graden. Wij zijn eens meemaken. De Summer 500 zometeen. Muziek van Bebe Rexha, The Opposites. En dit is Sarah Larsson.

0: Bibi Rexha, David Guetta, One in a Million hoorde je bij Slam in de vroege morgen. Dan is er nog tijd voor één liedje, voor één supertrack. En dan heb ik de keuze. Hallo Hendrix, welkom in de studio.
1: Dankjewel Marijn.
0: Ik heb de keuze tussen deze. Let's go hand in hand. Dit is Dune met Hand in Hand. Hij klinkt een beetje suf, maar Dune kun je kennen van Hardcore Vibes.
1: Dus ja, ja, ja, wel leuk. Ik dacht al, wat doen die kinderen nu ze vrij zijn van school, maar ze zijn gewoon hier.
0: De super 90s track. Dus wil je Dune horen, dan heb je nu Dune in Apple Slam. Of Burak Yeter, heb ik ook. Burak Yeter met Tuesday, maar het is maandag. En dan vind ik Dune toch leuker. De eerste die nu appt, die gaan we draaien. Dus Dune of Burak Yeter. De eerste die nu die Slam app erbij pakt en een appje stuurt met Dune of Burak Yeter.
1: Nou,
0: die gaan we draaien.
1: Probeer snel in te loggen hoor. Mijn WhatsApp erbij pakken. Misschien ik eerder ben dan iemand.
0: Burak Yeter of Dune. En dit is dan altijd even die periode dat mensen niet appen nog. Omdat ze zich afvragen, ja, wat doe ik in godsheid? Ja, zie je? Kijk, daar komen er al drie. En eigenlijk iedereen op dit moment unaniem, ja.
1: Voor Dune?
0: Ik zie alleen één iemand, Burak.
1: Ja, dat ben ik.
0: Oh ja. Er staat ook idioot achter zijn naam.
1: Ja, er staat echt idioot achter mijn naam in de slamcomputer. Kan dat weg?
0: Nee, dat laten we zeker staan. Zeker nu we weten dat jij de keuze voor Burak gemaakt.
1: Ja, snap ik ook wel.
0: Ja. Bert-Jan, Jonas, ik zie Bjorn, ik zie Paul, ik zie Mark. Iedereen wil Dune. Ja, wie zijn wij dan om die niet te draaien?
1: En dit is de laatste voordat zometeen de Summer 500 losbarst.
0: Mooi gezegd, want over 5 minuten gaat die beginnen. Dune, Hand in Hand, de vroege morgen. Goed dat je erbij bent.
1: En dan de files. Nee, dat doen we zo.

0: speciaal schreef voor Feyenoord, heb ik me laten vertellen. Hand in hand. Kameraden, best slim. Als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op hele vette exclusieve Slam goodies. Dus nu goedemorgen sturen is kans maken op prijzen bij Slam. En dan staat die Summer 500 op het punt van beginnen. Zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens het OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. Dit was het nieuws op Slam.
3: Dank je, dan nog even de wegen af. Helemaal geen files gemeld, want vacatione. En dat ga je horen hier bij Slam hoor, met die Summer 500. Wel wat flitsers. A1, kijk uit, Amersfoort Eemnes bij 39,9. A6, Lelystad Muiderberg bij 62,2. A12, Maarsbergen Ede bij 83,1. En de A16, Rotterdam Dordrecht bij het paaltje 8. A28, Hooghalen Hogeveen bij 160,5. Nog een flitser op de A28 bij Hulshorst Amersfoort, 59,6. En de A28, je weet het, niet gassen, bij Assen. Bij Spier controleren ze bij 153,6. En de laatste alweer, A50, Beemte-Broekland richting Zwolle. Werkt met de paal 213,1.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Is hier de Slam Ochtendshow en jouw kans op limited editie Slam Merchandising. Je mag zelf wat uitzoeken. WhatsApp ons even een goeiemorgen om kans te maken. Dus goedemorgen.
1: De Slam Summer 500.

0: Ginger Ninja op Slam? Ben je serieus? Dan zijn we vast iets heel speciaals aan het doen. Ja, ja, dat klopt. De Summer 500. We zijn er officieel los, baby.
1: De Slam Ochtendshow.
0: En ook doen we een nieuwe ochtendshow. Dat gaat allemaal tegelijk, man. Het is alsof je het beste van beide werelden combineert en dat de hele week lang. Dus je hebt gewoon een Slam Ochtendshow en je hebt tegelijkertijd de muziek van de Summer 500. Nou, dat is wel smullen deze week, zeg. Met zometeen Busy, Kraantje Papi en ook Two Brothers on the Fourth Floor met hun zomerhit. Welke is dat dan? En die draaien we echt niet vaak. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je een heel lekker weekend had. Slam, het is 7:10. Was je op Dance Valley? Was je op Loveland? Of was je gewoon lekker op je eigen balkonnetje of in de tuin? Marijn, wat heb jij gedaan eigenlijk?
2: Wat heb ik gedaan? Even kijken.
0: Je ruikt nog naar zonnebrand, mag ik het zeggen? Het ruikt hier naar zonnebrand.
2: Nee, ik heb niet op gehad. Nee, ik heb eigenlijk... Mijn broer was jarig. Ik ben bij de macro geweest.
0: Rock'n'roll weekend weer.
2: Ja, oh ja, we hebben een van onze...
0: Hoe is het met de katten?
2: Ja, niet zo goed.
0: Oh nee.
2: Althans, met de drie gaat het oké. Maar wij vangen dus een nestje zwerfkatten op.
0: Ja, uit de jungle van Papua Nieuw-Guinea.
2: Wij zijn pleegouders van een stel kittens. Die dus over 6 weken naar een goede eigenaar gaan.
0: Oh, oké, okay, wel.
2: En we hebben er nu eentje moeten afstaan voor een week. Want,
0: dat gun ik ze zo, een goede eigenaar.
2: Want hij was te licht. Hij at te slecht. Ja.
0: Hij at niet, hè? Nee.
2: Nee, dus hij was 600 gram en de rest was allemaal 1000 gram.
0: Gaat het om kiwi? Heet hij kiwi?
2: Hij heet kiwi, ja. Zij is het eigenlijk.
0: Oh, oké.
2: Ja. Dus die is tijdelijk even in intensive care pleeggezin, waar die dus gedwangvoerd wordt.
0: Ach, nee. Ja. Met zo'n, is dat met zo'n spuitje in de mond en dan
2: maar
0: pompen ze erin?
2: Dat is niet zo heel heftig. Maar je moest hem dan ook antibiotica geven en dan ging me echt iets te ver. Dat vind ik iets zo spannend hoor. Een kat antibiotica geven met een spuitje. En,
0: ja, dat zou ik ook lekker laten voeren. Doen. Want straks krabt hij, hè? En het is een zwerfkatje, dan moet je laten inenten.
2: Krabben niet, maar bijten wel.
0: Oh ja, nee man, daar moet je niet aan beginnen. Maar je bent
2: grappig. Die specifieke kat heeft mij dus een keer heel hard op mijn vinger gebeten. Dus er zaten echt twee wondjes in mijn vinger. En toen kwam ik er dus na 3 dagen achter dat als een wilde katje bijt, dat je dan eigenlijk direct naar de huisarts om een prik tegen tetanus of zo te halen.
0: Oh.
2: Ja, dat heb ik niet gedaan. Nee. Maar ik heb daarna wel een huisarts gebeld na 3 dagen. En die zei van, houd in de gaten. Als het gewoon nu heelt, dan is het gewoon goed. En het is nu bijna geheeld.
0: Dus. Ik merk ineens wel, nu ik erover nadenk, met de kennis van nu dat jij gebeten bent, merk ik wel kattenachtige reacties ineens van jou. Weet je, op vrijdag zijn we gaan padellen met collega's.
2: Ja.
0: En ik sloeg die bal om je oren. En jij deed op een gegeven moment gewoon zo... En ik dacht, hè? Waar komt dat vandaan? Maar jij verandert langzaam in een kat.
2: Dat denk ik.
0: Nou, je was al die tijd al een pussy, hoor. Geen zorgen. Onze nieuwe feitenverneuker, Evert Santegoed, de hoofdredacteur van Privé, is woest op zijn bron die hem vertelde dat Marco Borsato met een comeback bezig was. Dat blijkt helemaal niet waar. Evert, is dat dezelfde bron die jou vertelde dat André Rieu de Super Bowl halftime show gaat doen volgend jaar?
3: De bron die me de afgelopen weken al meer verteld heeft, die zegt dat het bijna zover is.
0: Oh, nou, dan ben ik benieuwd. André Rieu op de Super Bowl.
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraars.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
5: Nou, ik ben Sebastian, kom uit Den Haag, 42 jaar. En verder weet ik het even niet.
0: Dat mag. Dat hebben wij vaker hoor, dat we het allemaal even niet meer weten, Sebastian. Een hele goede maandagmorgen, jongen. Welkom.
5: Goedemorgen.
0: Wat brengt jou zo vroeg al, wakker?
5: Werk.
0: Ja? Is het allemaal doorgegaan deze zomer voor jou?
5: Dat blijft gewoon doorgaan, hoor.
0: Wat doe je dan? Dat is leuk om even te raden, natuurlijk. Kan jij misschien even je werk omschrijven met 1 woord of zo? Of het spelletje wat Thomas vaak speelt. We hebben een collega Thomas hier op Slam. Die doet vaak een spelletje. Iets wat jij vaak zegt op je werk. Een zin die jij wel 10 keer per dag uitspreekt.
5: Halen of brengen.
0: Halen of brengen.
5: Ja.
0: Halen of brengen.
2: Maar dat kan heel veel zijn.
0: Ja, je kan bij de pizzeria werken, man. Ja.
2: Maar dat denk ik niet.
5: Nee.
2: Nee. Maar je kan ook bij een soort groothandel werken dan?
5: Ja, kan, maar dat is het ook niet.
0: Oké, nou geef nog 1 hint dan. Even misschien een handeling die je doet.
5: Een handeling? Dat is een goeie. Het is, dat weet ik even ook niet meer.
0: Oké.
5: Het is fijn weekend geweest, dus.
0: Waar ben jij geweest, Sebastian? Wat heb jij dit weekend uitgesproken, man?
5: Ik ben bij Sangila geweest. In Alphen. Een hardcorefeestje.
0: Lekker, lekker.
5: Jazeker. Dus dan weet je mijn toestand wel waarschijnlijk.
0: Ja.
2: Maar het feit dat jij... Het kan 2 dingen betekenen. Of even dat feestje te maken. Of jij werkt gewoon in de illegaliteit. illegale middelen.
5: Nee, dat zeker niet. Nee. Ik ben geen nachtapotheker.
2: Oh ja, oké. Hij had gekund.
0: Oh nee, want ik heb hier een oud appje van Sebastian.
6: 3MMC, Ecstasy, MDMA en Ket.
0: Dit ben jij toch?
5: Dit heb je hem toch ontvangen? Ja,
0: dat heb ik al de, dat heb ik al die jaren bewaard.
5: Neem je. Nou, lekker dan.
0: Geweldig.
5: Ja, toch door de man.
0: Nou, Sebastian, jongen, jij krijgt Slam Merchandising. Wat wil je? De Bucket Hat, de House in de Pauze, Kous of de Fanny Pack?
5: Doe mij maar de Fanny Pack.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ja, daar kan je wel wat in stoppen, ja.
6: 3MMC, Ecstasy, MDMA en Ket.
2: En blijf vangen, dan kunnen wij nog bestellen.

0: getal onder de 1000.
1: Hallo, mijn Maurits. Ik denk dat het getal onder de 1111 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 83
0: euro.
1: Jammer.
2: Ja, zeg dat wel, maat.
0: De Slam Summer 500.
2: Hey! Dit is Slam. En we zijn bij 495. So you face it with a smile. There is no need to

0: Leuk man om al deze tracks weer eens te horen op Slam. Tot en met donderdag de 500 allerlekkerste zomerhits ooit gemaakt. En je hoorde Narcotic, Yunaras op 4,95. Nou, als die al op 4,95 staat, joh, wat staat er dan helemaal op nummer 1?
1: Ja.
0: Dat horen we donderdagmiddag pas. We hebben nog een hele lekkere warme week te gaan hier samen. Ook in de ochtendshow, waar we het zo meteen natuurlijk hebben over zomer. En de vakantie.
1: Jazeker, met een super tip. Want zo ga jij honderden euro's besparen op vakantie.
0: Hoppa! Geldbespaartips en vakantietips tegelijk. Het kan niet beter. Oh jawel, want Pedro komt er ook nog aan.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Hoppa! Goedemorgen Slam, het is 7:30 in het noorden bewolkt. Mogelijk daar een beetje regen, in het zuiden al zonnig. Vanmiddag komt de zon overal in het land voor en het wordt 20 graden aan zee tot wel 28 in Limburg. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de eerste files. A58, 10 minuutjes, Breda West en Breda. En flitsers op de A1, Wilp Apeldoorn, 95-1. A6, Lelystad Muiderberg bij 62-3. A12, Maarsbergen Ede bij 83-1. En let op je snelheid op de A16, Rotterdam Dordrecht bij hectometerpaal 8. A28, Hooghalen Hogeveen bij 160,5. A28, Hulshorst Amersfoort bij 59,6. En de A28, Spier richting Assen. Niet gassen bij 153,6. De ene laatste A37, Nieuw-Dordrecht richting Hogeveen bij 32,1. En de A50 sluit hem af, Beemte-Broekland richting Zwolle bij 213,1. En dan nog even het laatste nieuws, daar is het ANP. Jeroen is al vroeg wakker. Een hele goede morgen.
18: Goedemorgen. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
17: Zo, ja, de geldbespaartips, hè. Wij zijn er altijd wel goed in. En deze heeft te maken met je zomervakantie.
19: Ja.
17: Dus als je nog gaat, is dit echt te gek. En als je er al bent, haalt hij dan nog wat uit?
19: Dit is dus... Nee, dit, dit is echt een soort tip voor je vakantie. De Boost Your Life tip. Een
17: XXL.
19: XXL, supergrande megatip. En ergens is het misschien een open deur of ligt die voor de hand. Maar het is nu inzichtelijk gemaakt met onderzoek.
17: Oké, nou...
0: Anouk en Marijn.
17: Dat past natuurlijk helemaal bij wat we deze hele week aan het doen zijn. Het draaien van de 500 grootste zomerhits. En we zijn nu al bij... 404.

0: Capicciolo bij Slam in de Summer 500. Betekenis is eigenlijk een lekkere vader. Ook wel een DILF genoemd, hè? Dat kan je ook gewoon zeggen. Dat was Lorna 493, baby.
1: Het

0: Eigenlijk de vakantietips. Tip der vakantietips. Hebben we ooit zoveel geld bespaard voor jouw vakantie? Ik denk het niet.
1: Nee.
0: Hoe ben je erachter gekomen, Marijn? Ben je het hele weekend alweer druk geweest?
1: Het hele weekend heb ik lopen zoeken van wat zou de beste tip. En dit is eigenlijk wel... En ja, ik zei het al net. Ik zei het is ergens toch ook een open deur. Maar ergens is het toch ook gewoon... Ja,
0: je gaat niet zeggen thuisblijven, toch? Thuisblijven is de goedkoopste vakantie.
1: Nee. Je gaat gewoon op vakantie. Maar je gaat gewoon minimaal 100 euro besparen. Wat ik wil zeggen is dat ergens is het een open deur. Maar nu het zo inzichtelijk is, dit is echt zo'n Eureka-moment. Als je dit gehoord hebt, dan ga je het nooit meer doen in augustus.
0: Oh, augustus, dat is nu.
1: Dat is eigenlijk de supertip. Wil je goedkoop op vakantie, dan moet je tot en met september wachten. Want het verschil zit hem namelijk niet in het hotel of het weer. Maar vooral in die schoolvakanties, dan zijn vakanties nou echt veel duurder. In augustus zijn ze gemiddeld het duurst. In Spanje betaalde je vorig jaar gemiddeld voor een hotelkamer 156 euro per nacht. In september 120 euro per nacht. Scheelt dus ongeveer 25 euro. Als je dat keer 2 weken doet, dan kun je zo 350 euro besparen. En het is alleen nog maar het hotel. Ook campings worden flink goedkoper zodra de scholen weer beginnen. Het gaat echt tientallen procenten schelen. Ook vliegtickets worden echt flink goedkoper. Alles op een rijtje. Hotelkamers dus om en nabij de 25 euro per nacht goedkoper. Campings in Europa worden 30% goedkoper. In Kroatië wordt het in september zelfs tot 50% goedkoper. Campings in Spanje en Frankrijk doen het zo'n 40% goedkoper. In Nederland 20% goedkoper. Moet je denken aan 9 euro per nacht. En dat alles voor september. Vliegtickets zijn in augustus gemiddeld 50% duurder dan september. En in het laatst gemeten jaar was augustus zelfs 77% duurder dan september. Dus met andere woorden, het loont echt om een maandje te wachten en in september op vakantie te gaan.
0: Dat gaan wij ook doen toevallig. Wij gaan voor het eerst, zou je kunnen zeggen, samen op vakantie.
1: Ja, en dan hoor ik je denken, maar ik heb kinderen, ik kan niet in september op vakantie. Ja, vervelend.
0: Dit is je conclusie. Als je kinderen hebt, vervelend.
1: Ja, nou ja, mijn conclusie kan ook zijn als je het bonnetje nog hebt, breng het terug naar de winkel.
0: Ja, doe even normaal. Doe even normaal. Die ooievaar komt echt niet ophalen, hoor.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dus dan zit je echt gebonden aan, aan de schoolvakanties totdat ze een volwassen leeftijd hebben bereikt.
0: Merk je nou ook, want ik heb dit gaat om mijn huwelijksreis, by the way. Oh, jij gaat trouwens niet met mij mee op huwelijksreis. Nee. Laat maar heel duidelijk zijn. Maar jij komt wel naar mijn bruiloft toe in Italië. Merk jij nou, je hebt iets later geboekt dan ik. Was dat nou goedkoper omdat je in september gaat?
1: Maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ik weet niet hoe het in augustus is.
0: Oké. Okay. Maar wat heb jij betaald voor die huurauto bijvoorbeeld en de vliegtickets?
1: Huurauto, we doen altijd Sunnycars. En wij leveren hem ook in op een andere plek dan hem ophalen. Dus dan betaal je sowieso iets meer. Volgens mij 430 euro. Ja. Voor 9, 7, 8 dagen of zo.
0: Oh ja, oké. Maar vlucht, wat heb je betaald? Denk je met Carlijntje?
1: In totaal 500. Voor enkele reis. Oh. Met bagage.
0: Oké. Ja, dan moet ik het even vergelijken met wat ik... ik ga rijden. Waardeloos vergelijksmateriaal.
1: Je gaat rijden.
0: Ja, ik ga lekker met de auto. Ik heb wel zo'n toll badge nu gekocht. Daar ben ik wel bang voor, hoor. Jeetje, wat gaat dat allemaal kosten nog? Ja, je moet ook door Zwitserland trouwens. Dat is een duur land, hè?
1: Ja, jij, maar ik niet.
0: Nee, misschien ga ik alsnog vliegen, ja. Dankjewel Marijn. Een hartstikke fijne...
2: Een tip voor je vakantie.
0: Zo, nou draai ik het plaatje weer om en draait Ilke Klein zich alleen om. Om even lekker bij te bruinen op de rug ook. De Summer 500 en Ein Tag am Strand staat op 492.

0: Goedemorgen Slam. Maandagmorgen. Maar daar merk je niks van als dit soort muziek op de radio is, toch? De Summer 500. Live vanuit onze zonnestudio. Het hoofdkwartier Slam in Slamsterdam. Nalen en Kane, Beachball. Die volgens mij het verkeerde sound effects pack hebben gedownload. Ik denk dat ze meeuwen nodig hadden, maar er zitten allemaal kraaien doorheen. Ja. Kwamen wij net achter. Dat zijn echte kraaiengeluiden.
1: Duif ook.
0: Alles behalve een meeuw eigenlijk. Nummer 490. De eerste 10 zomerhits zijn gedraaid. Hoe zitten we erin, Slam? Ja, oké. Okay. Het wordt nog een hele warme week met een hoop bijzondere dingen op de planning. Zo ook de eclipse. Dat is woensdag.
1: Ja.
0: Woensdag dan schuift de maan voor de zon. Dat wordt spectaculair. Die brilletjes zijn niet meer aan te slepen. Jij was er vroeg mee, Marijn.
1: Ja.
0: Ik betaal echt de hoofdprijs bij Bol en bij Amazon.
1: Nou, eigen schuld.
0: We krijgen ook appjes binnen van mensen die zich afvragen. Doen jullie ook sunsets op woensdag tijdens die eclipse? Jazeker. Dan hebben wij Steve Lawler en de Buddha Kid. De hele line-up van alle sunsets vind je op slam.nl. Dat doen we na elke lekkere warme werkdag, zomerdag. Dan sluiten we de dag dansend af op Slam. Verkoelend, zoals je hoort. En de hele line-up nu op slam.nl. Vanavond bijvoorbeeld in de sunsets Frank Vella en John Dickweed. De oud nummer 1 DJ uit de DJ Mac Top 100. Wel in 2001, maar hij stond op nummer 1.
1: Zou hij weten dat zijn achternaam in de Nederlandse penis onkruid betekent?
0: Vanavond host ik die set, dus ik spreek je dan ook weer graag op Slam. En nu de ochtendshow. Ik was even aan het bedenken wat we aan het doen waren. En Chester op 4.

0: die genialiteit van Tiësto, dat moet je meegeven. Daarom zeggen we wel eens Tiësto is de besto. John Legend zou ik nooit op een zomerhit gezet hebben. Die man die heeft toch een stem als kerstmis. Dat is toch gewoon chocola. Ik denk aan kaasfondue als ik John Legend hoor. En dan toch een zomerhit scoren. Ja, dat is gewoon knap. 489 bij de 500 allergrootste ooit gemaakt hier bij Slam. Waar je het zometeen gaat horen. Waarom zijn dit weekend allemaal flitspalen opengebroken door normale burgers?
1: Oh, oké okay dan.
0: Dat zo in je ochtendshow. En Frenna is er ook bij hoor.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de EDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de EDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
3: Ja, en vanaf woensdag echt weer warm, hè? Dan kruipen we weer ruim boven de 30. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister met de eerste files van de maandag. A35, Delden, Enschede West, 12 minuten door een auto met pech. En op de A58, Breda West en Breda, nu 11 minuten file. Voor de rest, flitsers. A1, Wilp Apeldoorn bij 95.1. A1, Amersfoort Eemnes bij 39.6. En op de A6, Lelystad Muiderberg bij 62.3. A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaaltje 8. A28 Hooghalen richting Hogeveen. Kijk uit bij 160,5. En de A28 een flitser bij Hulshorst-Amersfoort bij 59,6. A28 dan Spier-Assen bij 153,6. A35 Enschede bij 63,2. En de A37 Nieuw-Dordrecht-Hogeveen bij 32,1. A50, de laatste 2 flitsers daar. Beemte-Broekland-Zwolle bij 213,1. En de A50 Loenen-Apeldoorn bij 190,4. Ja, zometeen in de ochtendshow. Waarom zijn dit weekend een hoop flitsers uit elkaar gehaald door gewone burgers zoals jij en ik? Dat zo in de ochtendshow. En meer Summer 500 met Frenna als eerstvolgende.
4: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Vergezeld door jou en de 500 grootste zomerhits. Tot en met donderdagmiddag als we de nummer 1 bekendmaken. We zijn nu bij 488. Frenna en Charlie Poppy. Yes. Dit is Zaza.
7: 488.

0: Garçon. Gewoon uit Londen trouwens. Daar is niks Frans aan. Ja, net zo Frans als dat ik ben. Ik heb alleen de naam mee. Anoul. Maar voor de rest 100% gewoon een kaaskop. Een hele goede morgen.
1: Slam ochtendshow.
0: Tada. Update. Met nu even een rapido rondje nieuws. We gaan van Bar naar Bonaire. We gaan van Bussum naar de Bahama's. En weer terug. Eens eventjes kijken wat er gebeurd is toen je lekker lag te ronken in bed. Twee merken die je dokter liever niet in één zin hoort gaan samenwerken. KFC en Oreo. Ze hebben een samenwerking gelanceerd waarvan je niet wist dat je hem wilde. Oreo's met de smaak van gefrituurde kip. De koekjes hebben nog wel gewoon die bekende chocolade buitenkant, maar de witte crème is vervangen door de hartige vulling van KFC's kruidenmix. Er zit trouwens geen echte kip in. De limited editie is voor nu alleen te kopen in China, maar wie weet komt die nog naar Nederland toe. Ja, in de KFC Oreo zit dus geen kip, want zelfs die dacht, laat me hier alsjeblieft buiten. Ik ging net naar de website van Oreo en ik accepteerde alle koekjes, maar ik heb ze nog steeds niet. Duitsers hebben voor de kust van Engeland een 162 jaar oude Guinness-fles opgedoken uit een scheepswrak. De fles komt waarschijnlijk uit 1864 en onderzoekers zijn vooral benieuwd naar wat er nog in zit. Ze hopen oud gistmateriaal te kunnen vinden en daarmee misschien de Guinness uit de jaren 1860 opnieuw te brouwen. Wauw, is deze fonds nu ook een Guinness World Record? Dit weekend ging in Amerika een theorie rond dat flitspalen van binnen vol zouden zitten met goud en koper. En Google, hun AI, nam die meme vervolgens bloedserieus en vertelde gebruikers dat er in één zo'n flitspaal 1 tot 5 gram goud en zelfs kilo's koper zou zitten. Goed voor honderden dollars. Veel flitsers werden gesloopt, maar het bleek complete onzin. Google heeft het antwoord inmiddels aangepast. Maar er zit wel goud in flitspalen, hoor. Heb je er wel eens in gekeken? En dan vooral die op de A1 richting Hilversum, waar ik zo meteen weer langs moet. Dus als jij die nou even openbreekt voor 10 uur, daar zit heel veel goud in. In de Amerikaanse flitspalen zit overigens wel goud, maar het bleek te gaan om minder dan een milligram goud. Oh, maar dat is dan net genoeg voor één gouden tand voor Roel van Velzen.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Zijn zijn tanden ook kleiner dan anders? Ik heb me dat nooit afgevraagd. De Slam Ochtendshow en de Summer 500 tegelijkertijd. Ja, the best of both worlds. Het is 11 over 8. En we zijn bij DNC.

0: nooit vergeten dat Sunnery James en Ryan Marciano een keer kwamen draaien in de avond van Slim. Toen presenteerde ik die show. En wie reed er toen voor? Ja, de vriendin van Sunnery. Duitse Kroes kwam toen de boys even ophalen. En ik zei, wat grappig, want ik heb wel eens gehoord dat jij om de hoek woont hier. En dan kom je met de jeep. En toen zei ze, ja, zeker. En ze woonden echt aan het einde van de straat, zaten wij toen nog daar in Laren. En dan kwam Duits met de dikke jeep voorrijden.
1: Summer 500.
0: Dat was 4:84. Het is niet alleen een lekkere ochtend en vrolijke vibes hier op Slam. Het is ook een trieste maandagochtend, want mogelijk is dit de laatste hitlijst die Marijn en ik ooit samen gaan doen.
2: Want?
0: Ik heb vannacht gedroomd dat ik een ander duo ga vormen.
2: Oh, met wie?
0: Met een BN'er.
2: Met wie?
0: Ik heb gedroomd dat ik de wildste avonturen op de radio, buiten de radio, beleefde met... Gelukkig was het geen geile droom. Laat me dat even zeggen. Het was geen natte droom, maar ik heb de hele nacht doorgebracht met Frank Evenblij.
2: Oh.
0: Ja. Hoe kom ik daar nou bij, hè?
2: Ja.
0: Nou, ik hoor hem de hele dag. Hij is de stem van de ANWB natuurlijk.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles?
0: Ja, ik hoor hem de hele dag voorbij komen. En hij loopt ook nog alles in het pand hier. Hij komt dan langs bij een ander radiostation. En dan kom ik hem weleens tegen op de gang. En dan vind ik hem altijd super vriendelijk. En dan denk ik, ah man, ik keek vroeger naar jou bij De Wereld Draait Door. Dan was hij de jakhals. Hij was een van de jakhalsen. En met de kennis van nu weet ik eigenlijk nog steeds niet wat die jakhalsen nou deden. Wat deden die nou bij De Wereld Draait Door? Die hadden dan een rode stropdas, een zwart pak. En dan gingen ze het land in om reportages te maken. Maar waarom heette dat die jakhalsen? Ik begrijp er eigenlijk nog steeds helemaal geen kut van. Maar Frank Evenblij, ja, hij heeft toch een soort permanente plek in mijn hoofd en in mijn hart gekregen. Dus nou, ik wil eigenlijk wel verder met Frank Evenblij. Ik denk dat ik deze droom moet volgen.
2: Okay.
0: En dat wij binnenkort samen op Slam te horen zijn. Dat zijn we eigenlijk al een beetje.
2: Moeten we niet even vragen aan AI wat het betekent als je droomt over Frank Evenblij?
0: Ja, even zo'n wensensite. Of zo'n droomsite. Oké, wat zegt AI?
2: Okay. Wat betekent het als ik droom over Frank Evenblij?
4: Oké. Wat was het raarste of het opvallendste ding dat er gebeurde in die droom?
2: Ik vormde een radioduo met Frank Evenblij.
4: En hoe voelde dat om met hem zo samen te werken?
2: Ja, goed, denk ik.
0: Ja, dat was goed.
2: Ja, was goed.
4: Mooi.
0: Jezus.
4: Alsof iets klopte? Of...
0: Jezus, hou je mee op.
4: Juist.
0: Jouw AI die moet ook nodig een chocola hebben of zo. Die heeft echt een TIA. Die heeft echt een onwijze wegtrekker. Dat klinkt echt niet goed. Als dit de toekomst is, dan zie ik de toekomst somber in.
2: De betekenis is onbekend, maar het zal niet goed betekenen.
0: Oké, nou ja, onze laatste hitlijst van Marijn en Lanol. Dus geniet ervan.

0: Slam Summer 500 uit je speakers. En het legendarische Energy 52 Café Del Mar op Ibiza. Waar ze nog steeds traditiegetrouw elke zonsondergang de zon vaarwel zwaaien. Hè? Dan pak je je zakdoek of nou, zakdoek, je servet. En dan zwaai je de zon gedag. Okay. Woensdag is dat bij ons nogal een happening, hè? De zon die ondergaat. Woensdag die eclipse in Nederland. We kunnen er niet op wachten. En misschien moeten we nog even wat van die brilletjes fixen. Als we dat nou even regelen en ze nog kunnen weggeven of zo, man, laten we er even induiken of dat dan mogelijk is. De Slam Ochtendshow en zometeen hier Midnight Sun. Nee, verkeerde. Nee, er is er nog eentje met dezelfde titel. Ja, van Elena. Die andere Midnight Sun komt vast ook nog voorbij. Bij de 500 grootste zomerhits. Het is bijna 8:30.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld. Voel mij zo
3: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in

0: samen. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: En we staan echt op het punt om die lijst weer lekker op te pakken. Na even een snelle weerupdate. In het noorden zijn er wolken en in het uiterste noorden regen zelfs. In het zuiden schijnt de zon al. Vanmiddag breekt overal de zon door. Het wordt 21 tot 23 graden aan de kust tot wel 29 in Limburg. Dankjewel, weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister, die zal het wel weten. Ja, een file van 20 minuten op de A58 bij Etten-Leur en Breda. Flitsers op de A1, Wilp-Apeldoorn bij hectometerpaal 95,1. A1, Amersfoort-Eemnes 39,8. En op de A6 Lelystad richting Muiderberg, dat is 62,3. A10 dan, Amsterdam, Zeeburger, Tunnel bij 4,3. En de A16 Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaaltje 8. A28 Hooghalen, Hogeveen bij 160,5. A28 Hulshorst, Amersfoort, 59,6. En op de A28 Niet-Gassen richting Assen bij Spier, 153,6. Nog een flitser op de A37 Nieuw-Dordrecht, Hogeveen bij 32,1. A50 Beemte-Broekland Zwolle bij 213,1. A50 Loenen-Apeldoorn 190,4. A67 Bladel richting Eindhoven bij 0,9. En de laatste A73 Montfort richting Venlo bij hectometerpaaltje 10,9. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. Daar is het ANP. Met Jeroen en de headlines in een half minuutje.
2: Goedemorgen. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet. Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag, en daar zijn nu twee mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas, en daar wordt nu gezocht. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: De Slamochtendshow uit je speakers. Je telefoon kan deze week ineens overlijden. Echt zo. Maar als je blijft luisteren, zorgen wij dat jou niks gebeurt.
3: Get on the floor.
0: Summer 500.
4: Anul en Marijn.
1: Ja, dit is echt een flinke kostenbesparende tip wederom van je vrienden van de Slamochtendshow. Anul en Marijn hier en Elena is er ook.

0: Onze eigen Criss Cross Amsterdam Boys. En toch wel echt een grote legende die ze gefixt hadden op Early in the Morning. Shaggy. Die je vast nog wel vaker gaat horen in de Summer 500. Ik denk zelfs wel top 20. Top 20 gaat Shaggy nog wel halen, denk ik zo. Donderdag bereiken wij de finale. En we zijn nu pas net begonnen. Dus wat lekker dat je al zo vroeg bent ingetuned bij Slam en de Summer 500. Dit is de ochtendshow, we zitten er lekker in, je hoort het. Je telefoon kan deze week ineens kapot gaan, heb ik gehoord. En dat wil ik niet, want het is allemaal duur genoeg. Dus laten we alsjeblieft even onthullen waardoor je telefoon kapot kan gaan deze week. En hoe we dat mogelijk nog kunnen voorkomen.
1: De eclipse.
0: Ook alweer die eclipse.
1: De eclipse.
0: Het is eclipse wat de klok slaat, zou ik willen zeggen.
2: De zonsverduistering gaat ervoor zorgen dat jouw telefoon kapot gaat.
0: Hoe dan?
2: Want wat gaan mensen doen? En I guarantee you, we kunnen dit nog 2000 keer roepen. Maar er zijn echt mensen die gaan dit doen. En ondanks dat ze het gehoord hebben, ze denken ze, weet je, het valt allemaal wel mee. Maar dat risico wil je niet lopen. Want je ziet tegenwoordig ook al, je hebt ook al die Volvo. Je hebt zo'n nieuwe Volvo en er zit zo'n LiDAR sensor in. Zo'n hele sterke sensor die ook heel veel straling uitzendt. En als je die auto dan filmt, dan krijg je van die paarse vlekken in je lens.
0: Oh, is dat zo?
2: Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt met die zonsverduistering. Het zal een ander soort straling zijn, maar de straling die van de zon afkomt, als je die lange tijd filmt of fotografeert, gewoon recht in de zon, met bijvoorbeeld zoom.
0: Ja.
2: Het gaat ervoor zorgen dat er delen van je sensoren
0: kapot gaan.
2: Je krijgt dan vaste donkere of lichte vlekken op elke foto, video. Je kan gekleurde pixels of vreemde strepen krijgen.
0: Ja.
2: Je kan een deel van het beeld krijgen dat niet meer goed reageert of op licht. En in ernstige gevallen kan een deel van de sensor echt blijvend beschadigd zijn, doordat het eigenlijk ook niet meer te repareren is. Omdat zeker bij Apple-telefoons zit volgens mij de camera zit in het moederbord gesoldeerd. En dat is eigenlijk niet te vervangen.
0: Nee, een iPhone openbreken is sowieso een heel gedoe. Ja, dat moet je altijd laten doen. En man, wat een geld. Dus geen foto maken van de eclipse. Tenzij je een filter ervoor zet.
2: Je een zonnefilter hebt. Maar die zijn op dit moment net zo schaars als die brilletjes. Ik zat toevallig net even. Ja, ik was er inderdaad vroeg bij. Vorige week maandag, toen ik erachter kwam, er komt een eclipse aan. Heb ik lekker twee brilletjes besteld. En er zaten twee gratis telefoonfiltertjes ook bij.
0: Wat fijn dat jij het weer goed geregeld hebt.
2: Ja, maar weet je, ik zit nu te kijken op Amazon. Elke Eclipse-bril die je kan krijgen. En dat is dan ook Amazon. Ik weet niet waarom ik op Amazon aan het kijken
0: ben. Bol hetzelfde hoor. Ik heb gisteravond gezocht.
2: Maar het is bezorgdatum allemaal 14 augustus.
0: Ja,
2: daar heb je natuurlijk geen klap meer aan.
0: Je hebt dus, het is woensdag, hè? Dus het is de 13e, de 12e. De 12e is die Eclipse. En je hebt zelfs Eclipse-brilletjes te koop waar leuk op staat. 12 augustus 2026. Met een raketje en een astronautje erop. En die had ik in mijn mandje gisteren. En ik zie die leverdatum. En dan staat er vrijdag de 14. Ja, super. Dus als je nog aan een Eclipse-bril weet te komen online, check goed de levertijd.
2: Ja.
0: Want je wil hem voor woensdag hebben.
2: En mocht je er nog één in huis hebben, of mocht je er eentje bestellen, toch nog, onverhoopt, en er is er ineens één beschikbaar, check dan goed of op de zijkant staat dat die ISO 12312-2015 gecertificeerd is.
0: Misschien moet je dit nog één keer herhalen, hoor.
2: ISO 12312-2015.
0: Ja, maar klinkt als een wifi-wachtwoord.
2: Bol.com heeft ook weer allemaal Eclipse-brillen uit de markt gehaald.
0: Ja,
2: omdat
0: ze
2: niet voldoen aan de regels. Maar welke brillen dat dan waren, dat weten we niet. Dus check gewoon goed ervoor. ISO 12312-2015. Op de zijkant staan.
0: Ik ga even kijken of wij nog een knutseltip kunnen vinden of zo. Of je die dingen ook zelf kan maken, want ze zijn gewoon niet meer aan te slepen.
2: Ja, gewoon met vershoutfolie, dan met een zwarte stift.
0: Nou,
2: gewoon,
0: iedereen wil het horen. Ik ga er nog even achteraan, oké?
3: Anoul en Marijn in je oren.
0: Oh, wacht, daar heb ik mensen voor.
3: Ik luister

9. Niet alleen de Slam Ochtendshow deze week, ook de Summer 500. De 500 lekkerste zomerhits aller tijden. Wat milk en sugar bij je koffie? Oké, ze komen er zo aan naar DJ José en G-Spot.

0: ochtendshow. Oh, we hebben niks. Hebben we iets geroepen dat je moet bellen? We hebben helemaal niks geroepen dat je moet bellen. Nee, we zijn gewoon lekker muziek aan het draaien, man. De Slam Summer 500 zijn we aan het doen bij 479. Zojuist Adam Poort gedraaid, Positions.
1: Neem op, man.
0: Hallo?
2: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
2: Met Zoe Veenstra.
0: Hey Zoe, hallo, goedemorgen.
2: Hoi.
0: Wat kunnen we voor je doen?
2: De auto ging af.
0: De auto?
2: Ja, dat geluid van de Max Verstappen-auto.
0: Oh, ja. En je weet wat dat betekent?
2: Ja.
0: Namelijk?
2: Dat er tickets zijn.
0: Tickets?
2: Tickets voor het weekend, Max Verstappen.
0: Ja. Kan je hem nog even nadoen? Ik bedoelde eigenlijk Max Verstappen, of jij Max Verstappen even na kon doen.
2: Max Verstappen?
0: Wat een waanzinnige impressie, zo heb jij van Max Verstappen. Ja, nou goed. Ik kijk even naar mijn co-host, dat is Marijn. Marijn, hallo, goedemorgen.
3: Hey.
0: Jij hebt natuurlijk gehoord hoe Zoe net Max Verstappen na deed.
3: Ja.
0: Zou dat voldoende zijn voor tickets?
3: Ja, dat zou misschien wel voldoende kunnen zijn.
0: Alleen, Zoe.
2: Ja?
0: Jij hebt, mogen wij onthullen, in de ochtendshow...
2: Ja?
0: Gebeld naar... Naar de verkeerde zender. Naar Slam.
2: Oh.
0: Ah, helaas. Helaas.
2: Geen probleem.
0: Nee, ja, je hoort hier ook regelmatig wel raceauto's en zo. Maar je hebt verkeerde zender gebeld. Zo.
2: Oh.
0: Kan gebeuren. Maakt niet uit. Maakt niet uit.
2: Doei.
0: Doei. Ik heb niet idee dat we nieuwe Slam-luisteraar erbij hebben.
3: Nee, anderzijds waar het hart vol van is. Kijk, het is wel grappig dat ze dat hoort. En dat dan het eerste wat ze doet is grijpen naar 0909-316-63.
0: Slam.
3: Dus de eerstvolgende die nu belt, die krijgt weekendtickets voor de Formule 1.
4: Slam. Slam.
0: Ja, laten we je deze niet onthouden. Tussen al dat zomergeweld is er ook een nieuwe van Oliver Heldens. En die hoor je nu.

0: De Mix Marathon Track of the Week zul je wat minder horen deze week, omdat we druk zijn met de Summer 500. Maar als we dan even tijd hebben, nou, dat is wel genieten, zeg. Oliver Heldens en A-E-I-O-U. Het is 8:58. Anul op je bijrijderstoel. Zometeen ga je het horen. Waarom kreeg een stelletje dat dit weekend trouwde op Madeira de schrik van hun leven? Ze liepen de kerk uit en er staan 2000 mensen te juichen voor hun. Maar ze kenden geen van allen.
1: Mag ik nog heel veel zeggen over die mixbare track of the week? Ik realiseer maar nu pas dat in... dat zijn alle klinkers zijn dat, toch? Alle mede.
0: A-E-I-O-U. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Goed gevonden.
1: Ja, dit is...
0: Wauw, wat een realisatie. Ja. Dus wij mochten de show...
1: Madeira, interessant, ja. Madeira, ook, ja. Madeira saus, toch?
0: Ja. Het wordt niet veel beter.
1: Ik ben het helemaal kwijt.
0: Avicii staat zometeen in de Summer 500 met Bromance.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nu tot

0: Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven, die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobith komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, het is bijna 9:04. A12 mailt tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum een kwartier file door een ongeluk. En op de A58 12 minuten bij Etten-Leur en Breda. Flitsers op de A1 Wilp-Apeldoorn bij 95.1. A2 Oudekerk aan de Amstel richting Amsterdam bij 35.6. En op de A6 opgepast bij Lelystad richting Muidenberg. Ze controleren daar bij 62,3. A10 Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 4,3. A12 Maarn-Utrecht 77,6. En de A16 Rotterdam-Dordrecht hekt met een paaltje 8. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,5. A28 Hulshorst-Amersfoort 59,6. A28 Spier-Assen, niet Gassen, bij 153,6. En de A32 Grauw-Heerenveen bij 61,7. Dan de A37 Nieuw-Dordrecht-Hogeveen bij 32,1. A50 Beemte-Broekland-Zwolle 213,1. En de ene laatste A67 Bladel richting Eindhoven bij 0,9. Tot slot de A73 Montfort richting Venlo, opgepast bij hectometerpaaltje 10,9. Binnen nu en een minuutje neuken op het strand. Dat schuurt.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
1: Dan ben je net getrouwd, loop je de kerk uit en krijg je de schrik van je leven van wat je staat op te wachten. Dit is absoluut het meest krankzinnige verhaal van het weekend. En je hoort het zo in de ochtendshow.

0: En we zijn ready. Avicii en Bromance onder zijn oude naam nog. Tim Burke op 477 bij de 500 grootste zomerhits. En dat gaan we de hele week nog doen. Met nu een rapido rondje nieuws. We gaan van Heerlen naar Hawaii, van Meppel naar de Malediven. En weer terug.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Even een lekker rondje nieuws. Een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales heeft zijn plannen moeten aanpassen vanwege Dobby uit Harry Potter. Voor een nieuwe stroomverbinding van zo'n 500 miljoen euro moest een ondergrondse kabel aan land komen in Wales. Alleen ligt daar het fictieve graf van Dobby de huiself. Toen bleek dat de kabel dwars door dat graf zou lopen, kwamen er honderden klachten binnen van Harry Potter fans. De projectdirecteur moest zelfs eerst even uitgelegd krijgen wie Dobby überhaupt was. Maar uiteindelijk werd het plan aangepast en bleef het graf dus met rust. De kabel is inmiddels gewoon aangelegd, maar even een stukje verder. Dobby mag dan al wat jaren dood zijn. We hebben toch nog één bericht aan Harry Potter ontvangen van deze huiself. Harry Potter, dit is Dobby, de huiself. De energietransitie is onmogelijk.
2: Jij zei voordat we dit blokje gingen doen, dit is het raarste wat ik ooit ga uitzenden. Ik heb het nu gehoord en ik kan bevestigen, dit is denk ik het raarste wat we ooit hebben uitgezonden.
0: Dit hoor je nergens anders. En dan, dit is wel een heerlijke omkering van alle clichés. Italianen moeten de Duitsers gaan leren hoe je treinen op tijd laat rijden. De Italiaanse hogesnelheidsmaatschappij Italo wil vanaf 2028 de Duitse markt op en rechtstreeks gaan concurreren met Deutsche Bahn. Onder meer op de routes München, Berlijn, Hamburg en München, Keulen, Dortmund. Dat komt op een mooi moment, want Deutsche Bahn kampt al jaren met enorme vertragingen. In 2025 reed maar zo'n 60% van de lange afstandstreinen op tijd in Duitsland. Italië heeft zijn spoor de afgelopen jaren juist flink verbeterd. Hey, als Japan daar ook nog even mee helpt, dan hebben ze een leuke reunie. De band komt weer bij elkaar. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar als het huidige management van Deutsche Bahn er was geweest in 1940, dan waren er miljoenen levens gered. Duizenden fans dachten dit weekend dat Cristiano Ronaldo ging trouwen. 2000 fans stonden voor een prachtig kerkje op Madeira. Alleen wat bleek, er trouwde gewoon een heel ander Portugees stel. Toen de echte bruid in een Rolls Royce aankwam, werd ze zelfs belaagd door fans die dachten dat ze Georgina was, de vriendin van Cristiano. Ronaldo die zag de beelden voorbij komen en kon er gelukkig zelf om lachen. Hij reageerde op Insta 5 jankende emojis van het lachen. Ik ben wel benieuwd naar het moment dat Ronaldo dan echt zijn ja-woord geeft, weet je. Neemt u Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez tot uw wettige echtgenote? Wat is daarop uw antwoord, Cristiano?
1: Zo, okay. De Slam Ochtendshow. Update.
0: Dat is wel duidelijke taal. De Ochtendshow en de Summer 500 tegelijkertijd. Oh man, het is echt alsof je disco-spikkels op een softijsje doet, hè? Beter wordt het gewoon niet. Robin Schulz en Alane heeft een hele mooie positie gekregen in de lijst. 476.

0: De zomer bij Slim. Wat een lekkere week hebben we in het vooruitzicht. Dat vieren we met de Summer 500 en Cascada. En Summer of Love zit erbij hoor, bij de 500 allergrootste zomerhits. Wij gaan geluk weggeven. Het is ook gewoon het begin van een nieuwe werkweek. Nou, mogelijk kan je wel wat extra geluk gebruiken bij iets wat te maken heeft met werk of met je auto, met een relatie. Wat gaan we doen? We gaan smijten met spullen, want scherven schijnen geluk te brengen.
1: Ja.
0: Marijn, jij verandert zometeen weer in Marijn Magazijn. En wat heb je vandaag in het magazijn liggen?
1: Ik heb vandaag de schoen die naar het hoofd van Klaasjes toegooid van K3 bij een optreden.
0: Oh ja.
1: Ik heb afgekeurde eclipsbrillen van bol.com. Ik heb explosieve Franse squishies. Alle lege champagneflessen die Demi Vollering gisteren overrijden heeft gekregen nadat ze de Tour de Femme heeft gewonnen. En ik heb twee onbekende objecten, maar wel in de vorm van een handgranaat. Die heb ik gevonden tijdens het magneetvissen.
0: Aha, wat zijn die squishies, by the way? Dat ken ik niet.
1: Dat is een jongetje van 7. Die had een squishy en die is geknapt en die heeft daar brandwonden van gekregen.
0: Nee joh!
1: Ja.
0: En jij gaat ze zo meteen vernietigen.
1: Ik ga ze
0: maar beter
1: vernietigen, ja.
0: Kan jij wel geluk gebruiken? App dan nu geluk in de app van Slam. Dan gaan we spullen smijten voor jou. En we doen er ook nog de ochtendshow Mok bij. Daar mag je zelf van bepalen. Ga je eruit drinken of ga je voor nog meer scherven? App nu geluk in de app van Slam. Geluk appen is geluk winnen. En ook Alvaro Soler komt eraan bij Slam.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Big or small, tiny or tall.
14: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: half 10 in het noorden bewolkt en een beetje regen. In het zuiden al zonnig. Later breekt overal de zon door. Het wordt 21 graden langs de kust tot wel 29 in het zuiden. Dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met de overgebleven files. Dat is er maar eentje. A1, Stroe en Barneveld. 10 minuten door een auto met pech. En op de A6 staat een flitser. Lelystad Muiderberg bij 62,3. Kijk ook uit op de A16. Rotterdam-Dordrecht, hectometerpaal 8. En de A28, Hooghalen-Hogeveen bij 160,5. A28, Hulshorst-Amersfoort, 59,6. Je weet het, niet gassen bij Assen op de A28. Bij Spier, om precies te zijn, bij 153,6. En de A37 als ene laatste. Nieuw-Dordrecht-Hogeveen bij 32,1. De laatste is de A50 Beemte-Broekland-Zwolle bij 213,1. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee van het ANP. Jeroen heeft de headlines in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
0: Morning.
1: De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Niet één, maar 3 mensen waren er volgens het OM bij betrokken. Eentje stal kostbaarheden uit graven, die werden geruimd. De andere twee verkochten de spullen. Nog nooit kwam er zo weinig water via de Rijn het land binnen als nu, meldt de NOS. Per seconde is het nog maar iets meer dan 600.000 liter. Voor het vorige record moeten we terug naar 1947. En studenten en jonge starters krijgen de komende jaren problemen met het zoeken naar een huurwoning. En niet alleen in de grote steden. Verhuurders gooien hun huis in de verkoop omdat de regels strenger worden. En dat zorgt voor een tekort. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ieder moment snelt Marijn zich naar het magazijn van Slam om... Wat is er al kapot? Heb je iets laten vallen?
2: Nee, is van vorige week was over.
0: Oh, lekker. Ja, we gaan zo meteen weer flink rinkelen hier met scherven. Want die schijnen geluk te brengen. Kan je wel geluk gebruiken bij iets deze week? Of het nou werk is, relatie, mag van alles zijn. App geluk naar Slam, dan gaan we smijten met een hoop spullen. Speciaal voor jou. Get on the floor. Weppa.
3: Summer 500. Anul en Marijn.
0: En we doen er ook nog de Slam ochtendshow Mok bij. Als we jou in de uitzending halen. Dus app geluk en maak kans op geluk. Door met die Summer 500 nu.
4: Ja, ja, een lach op mijn smoel door het programma van Anul. Hey, dankjewel.
5: 473.

0: Toen we een tijdje terug de Summer 500 ook deden, was dat ontremd het WK. En toen voelde die echt helemaal op zijn plek. En ik vind hem nu eigenlijk nog leuker. Ik heb hem echt in mijn hart gesloten. En hij staat inmiddels ook in mijn favoriete zomerplaylist. E-Type Campione 2000 op nummer 472. Ja hoor, het is maandag.
1: Godverdomme, sorry dat ik even vloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op met het vuur. What the fuck?
0: En aan het begin van de nieuwe week is wat extra geluk wel wenselijk, denk ik. Heb jij iets belangrijks op de planning waar je wel wat extra geluk bij kan gebruiken? Dan gaan wij dat nu regelen, want scherven schijnen geluk te brengen, heb ik wel eens gehoord. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Tom van Elzijk.
0: Hey Tom, jongen. Hallo, goedemorgen.
4: Hoi. Nou, goedemorgen.
0: Waar kan jij wel geluk bij gebruiken?
4: Ik kan geluk gebruiken bij het sluiten van mijn hypotheek van mijn eerste huis.
0: Oh ja, ja, ja. Dat snap ik wel, ja. Er was deze ochtend nog op het nieuws dat de huurwoningen echt helemaal moeilijk wordt. Maar jij gaat kopen. Jij bent klaar met huren.
4: Ja, ja, wij gaan gewoon kopen.
0: Oh, wij ook. Met wie?
4: Met mijn vriendin Sanne.
5: Oh, leuk. En in welke stad zijn jullie van plan een huisje aan te schaffen?
4: Het Westland. Het bot is al geaccepteerd. Dus,
5: dus
4: we hopen dat het goed komt.
0: Oh, dus oké, precies. Ja. Nu dan moet alleen de hypotheek nog even een klap op gegeven worden.
4: Ja. Ja, inderdaad.
0: Oké, welke hypotheker? Misschien wil je de naam even noemen, want dan zetten ze je extra goed.
4: Zover zijn we nog niet. We hebben net de koopovereenkomst getekend.
5: Oké, maar je hebt gewoon nog geen idee.
0: Je hebt gewoon een bod gedaan.
5: Je moet nog een gesprek bij de hypotheekadviseur doen en dan kijken we even.
4: Nee, hypotheekadviseur hebben we ook al gehad, het is alleen...
0: Ik snap dat geluk ineens. Marijn, wat heb je in de aanbieding?
5: Ja, meerdere items die we kapot kunnen gooien. Ik heb de schoen die naar het hoofd van Klaasje is gegooid van de K3 toen ze dat optreden was. Ik heb afgekeurde eclipsebrillen die tot voor kort op bol.com te bestellen waren. Explosieve Franse squishies. En ik heb alle lege champagneflessen die Demi Vollering overheen heeft gekregen toen ze gisteren de Tour de Femme heeft gewonnen. En ik heb twee onbekende objecten die ik heb opgevist. Ik heb een magneet gevist dit weekend. Twee onbekende objecten. Ja, het is een beetje de vorm van een handgranaat, maar ik weet toch vrij zeker dat het geen handgranaten zijn.
0: Marijn is inmiddels aangekomen in het magazijn, of niet?
5: Ja, ik ben er.
0: Oh ja, ik hoor het. Geweldig, hè? Tom, heb jij wat attributen gehoord die je als eerste kapot wil hebben?
4: Gooi die schoenen maar kapot.
5: Hoppa.
0: Zo, glazen meltjes.
5: Ja, het waren glazen meltjes. Hoppa, die eclipsbrillen. Net niet meer te krijgen. Helemaal naar de titel. Zo. En dan gooien we die squishies gewoon achteraan. Ja, heb je zelf wat... Oh! Pas op, dat spul wat erin zit, dat brandt.
0: Zo, die zijn inderdaad wel licht ontvlambaar, zijn die squishies.
5: Heb jij nog iets van de Tour de Femme gezien, Tom, of niet?
4: Nee, weinig.
5: Oh, het is wel heel knap dat zij gewonnen hebben.
0: Zo, die champagne.
4: Ik hoor er weinig van, moet ik zeggen.
5: Ja, maar het is echt een soort groot ding, joh. Hoe zij op die fiets zijn en weer bepaald. Dus ja...
0: Ze ontkurken ook nog helemaal.
5: We gaan er echt te weinig over. Hier, al die flessen champagne.
0: Nog één.
5: We waren nog vol.
0: Zonde. Ja.
5: En dan komen die twee onbekende objecten in de vorm van een handgranaat die ik heb gevonden tijdens een magneetvissen. Daar gaat nummer 1. Oh!
0: Toch wel.
4: Toch wel, handgranaat.
5: En daar gaat er nog één. Oh! Nou, er is geen EOD meer voor nodig.
0: Goed gedaan, Marijn. Dat ruimt weer lekker op hier. In het magazijn. En Tom, jongen, wat een hoop geluk komt jouw kant op. En ook de ochtendshow Mok, die doen we er ook nog even bij.
4: Zo, dat is mooi. Dankjewel, jongens.
0: Die gaat mooi staan in het nieuwe huisje.
4: Ja, zeker weten.
5: En we gaan nu jouw favoriete track draaien in die Summer 500. Welke is het en waarom is het The Boy Next Door met La Collegiala?
4: Ja, omdat hij zo heerlijk is.
0: 4,71.

heerlijke Eurotrance. Het is ook weer helemaal terug, hè. Elke DJ maakt dit nu. Ga naar een thuishaven. Ga naar een Mysteryland. Loveland dit weekend. Je hoort het overal weer. DJ Sammy. 469 is voor Boys of Summer. DJ Sammy ook op de foto nog met zo'n heerlijk geitensikje. Ja, toen kon dat nog, hè. Boost your summer. Ik kom je ook even gek maken voor vanavond. Om 8 uur gewoon weer nieuwe

sunsets, dat doen we de hele zomer lang. Bewijzen van experiment, maar experiment geslaagd zou ik zeggen. Ik denk dat we dat nog wel vaker gaan doen. De lekkerste DJ-sets aan het einde van een warme zomerdag. Vanavond om 8 uur Frank Valla. En om 9 uur de oud nummer 1 DJ uit de DJ Mag Top 100. John Dickweed met echt een hele bijzondere set. Ik heb al een stukje mogen horen. Want ik ga hem ook hosten. Dus je hoort mij vanavond ook Anul op je strandstoel dan. En nu nog even op je bijrijdersstoel. We hebben nog één trackje te draaien in de ochtendshow. En laten we dan even de Grand Slammer bijpakken. Tussen al dat zomergeweld wel lekker om ook even één nieuwe track te draaien. En die is deze.

0: Like that.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de RDW. Met een oproep over terugroepacties. Bij sommige merken blijven terugroepacties te lang openstaan. Bijvoorbeeld bij BMW. Alle BMW-modellen kampen al jaren met storing aan de richtingaanwijzers. Althans, wij hebben er nog geen één gezien waarvan de richtingaanwijzers het doen. Maar er is nog geen enkele BMW langs de garage geweest om dit probleem te verhelpen. Zorg nou dat je auto oké is en laat hem kosteloos fixen. Wij pleiten voor regels omtrent terugroepacties. RDW.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor €4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
14: Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe 1 medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tandenstal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog 2 man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die 2 ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten... heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ter nauwe nood. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen... en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. Dit was het nieuws op Slam.
3: En dan gaan we ermee af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging deze ochtend. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar moet je een kwartiertje bij je reistijd optellen. 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Jarno van der Wielen.
3: Nieuw uurtje zomerhits betekent een nieuw uurtje insmeren. Ja hoor, met zometeen MK en Crystal. Dior komt te raden. Ook een oudje van David Guetta. Krijg je naar Criscos Amsterdam.
22: €468.

0: waar je ook bent. Met een vleugje Dior door de speakers. MK en Crystal 467.
1: De Slam Summer 500.
0: Hallo. Zet even die airco uit. Zet even die airco uit. Ja. Ja, dank je. Hey, je moet een beetje verkoelend blijven, want anders kan de computer het hier niet aan met al die hete zomer is. Wat lekker, we hebben een heerlijke week weer in het vooruit. Zeg, met maximaal 34 graden, dan kan je als muziekzender maar één ding doen. Dan ga je het beste van de zomer herhalen. Dus welkom bij de rerun van de 500 beste zomertracks ooit gemaakt volgens jou. De Slam Summer 500, die je de hele week gelukkig hoort. Met zometeen J Balvin, Willy William, Migente komt eraan. Eerst gaan we terug naar de zomer van 2002. Toen was het, gemiddeld gezien, de hele zomer lang 18 graden. En dat is bijna 2 graden warmer dan de gemiddelde zomers in Nederland. Toen was dit een banger. Een van de eerste van David Guetta.

Eerste keer dit uur. Met J Balvin en Willy William en Mie Gente. Met Willy William zometeen alweer op de 463 met Trompeta in de Summer 500. En eigenlijk is dit heel simpel. Het is een van de grootste hits van J Balvin en Willy William. Maar deze track bestond al van Willy William. Was alleen helemaal uitgebracht in het Frans. En toen dacht J Balvin, nee, dit is een grote globale hit. Dat moeten we groter maken. Alleen Willy William, die kan dus geen Spaans. Dus J Balvin heeft hem eigenlijk Spaans geleerd. En zo dachten ze twee vliegen in één klap. We hebben een dikke zomerhit. En Willy William kan ook ineens Spaans spreken. Mie Gente hoorde hier voorbij komen met zometeen dus Willy William en een trompet. En nog eerst een hele dikke classic van Mark van Dalen. Dit is Waterverf.

0: De Slam Summer 500 op 463. Willy William en zijn trompet aan. Het is eigenlijk helemaal niet goed, hè, de trompet en het warme weer. Want in de zon gaat dat ding uitzetten. Dus laat je je trompet te lang liggen in de auto. Speel je er intensief op echt inderdaad op in de zon. Gaat dat metaal uitzetten. En daardoor wordt de trompet van Willy William een stuk valser. Dus eigenlijk alleen te gebruiken bij koude temperaturen. Zometeen in de lijst gaan we knallen met Chesto.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, pof jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
0: 3 minuten voor 11:30. Goedemorgen. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een droge dag met de zon die er doorbreekt in het westen. Het is droog en het is 21 tot 23 graden in het westen. En lokaal in het zuiden kan het wel 29 graden worden. Maar het is allemaal een pre-party voor de komende week, want dan wordt het echt een bloedhitte. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt nog 1 vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 15 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
14: Get on the floor!
0: Summer 500.
15: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen Diodo en Elvis Crespo. Bailar komt eraan. En eerst riemen vast. We gaan opstijgen naar New York. Dit is Chesto.
16: 642.
17: Your attention, please. All passengers for flight 643, destination Magic Music.

60. In de Slam Summer 500. Is voor De Jorro en Elvis Crespo en Bailar. De hele lijst vind je al op slam.nl, dus je kan even kijken waar je favorieten zitten. En zometeen, of eigenlijk nu al, betekent dat dus dat één onderwerp heel prominent aanwezig is in de komende twee tracks van de lijst. En dat is namelijk de oceaan. Met zometeen Calvin Harris en Ocean en nu Atlantic Ocean en Waterfall. Dus dacht ik, het is nu het moment om een spreekbeurt te geven over oceanen. Op aarde zijn er 5 oceanen. Samen vormen ze één grote, verbonden watermassa die ongeveer 71% van de aarde bedekt. In volgorde zijn grote en de belangrijkste de Stille, Atlantische en Indische Oceaan, de Zuidelijke Oceanen en de Noordelijke IJszee. De Grote of Stille Oceaan is het grootste water ter wereld. Hij is 2 keer zo groot als de Atlantische Oceaan en bedekt 1/3 van de aarde. Ook is hij de diepste oceaan. Gemiddeld is het water zo'n 4200 meter diep. Zo.

0: Radio Reloj.
1: Radio Reloj.
0: 5 de la mañana.
1: 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: 458 in de Slam Summer 500. Is voor Manu Chao en Me Gustas Tu. En het leuke is dat Radio Reloj, dat is een echt radiostation in Cuba. En Radio Reloj betekent ook letterlijk de radioklok. Dus op die zender wordt iedere minuut de tijd aangegeven. En die klok, die hoor je ook in de achtergrond de hele tijd meelopen. Net als in het nummer van Manu Chao. En die zender, ik heb het net even zitten checken, bestaat nog steeds. Dus laten we samen even luisteren wat er op dit moment op Radio Reloj in Cuba gebeurt.
3: Las direcciones de los hospitales pediátricos William Soler y de Centro Habana agradecieron la entrega del donativo y lo calificaron de un alto valor, redactó Carlos Serpa Maceira. Radio Reloj.
0: Wacht op de tijd.
3: 4:44 minutos.
0: Mooi, hè? Nu daag ik eigenlijk iedere artiest uit om een keertje trek te maken met Slam op de achtergrond. Dat lijkt me te gek. Goed, je luistert naar de Slam Summer 500 met zometeen Enly en Two Times komt eraan. Naar de Bingo Players en Cry Just a Little vinden we dit jaar op 457.

Logan en Lee, wil jij een hit hebben? Toen zei ze, laat ik me geen twee keer zeggen. Two times! 456 in de Summer 500. Zometeen gaat de lijst verder met een man die een uur nodig heeft om door de douane te komen iedere keer als je vakantie moet. Wie dat is hoor je zometeen. Maar eerst, we hebben natuurlijk gewoon deze week in de Summer 500 een Mixmarathon Track of the Week.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden eerst nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. Dit was het nieuws op Slam.
11: En dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 16 minuten, 3 kilometer aan file. En op de A15 richting Gorkum bij Leerdam, 20 minuten extra, 6 kilometer aan file. Binnen een minuutje terug in de muziek met de Summer 500. Onze grote vriend en ja, eigenlijk de knuffel-DJ van Nederland, La Fuente, krijg je zo meteen. Time to go.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De 500 lekkerste zomerhit.

0: 454 in de Summer 500 is voor Salif Keita en Madame met de Martin Solveig remix.
1: De Slam Summer 500.
0: En daarvoor de man waar je echt niet mee op vakantie wilt. Tenminste, als je snel door de douane heen wil gaan. Hij moet niet voor je gaan staan, want dan ben je te laat met je vlucht. La Fuente natuurlijk, onze grote knuffel-DJ. Maar hij heeft wel eens een filmpje gedeeld op Instagram. Hij is natuurlijk de man van de sieraden. Hoe lang het duurt voordat hij alles heeft afgedaan en in de bak heeft gelegd voordat hij door de controle heen kan? Nou ja, laten we even meeluisteren. 1, 2, 3... Vijfde armband. Ja, ook nog een paar kettingen. Ja, je moet ver van tevoren aanwezig zijn, hoor. Anders ga je het niet redden. Zometeen trouwens gaan we langs de douane, pakken we het vliegtuig naar Ushuaia, want Turfy Gang komt eraan. Maar eerst, op 453, onder andere gestemd door Marco, Afrojack, Summer Thing.

de Slam Summer 500. En Turfy Gang en Russo en Ushu. Ai, ai, ai, ai, ja. Natuurlijk de partyplekken als het gaat. Als je een keertje naar Ibiza bent, moet je daar zeker geweest zijn. Nu is ieder jaar eigenlijk het ding. Wat is de prijzenlijst van Ushuaia? Want ja, je kan natuurlijk wel partyen voor heel veel geld. Maar wat betaal je voor een drankje? Dan gaan mensen altijd naar de onderkant van de prijslijst en van de dranklijst. En dan zie je daar onder andere een 15 liter fles rosé staan voor... Nou, schappelijk prijsje. €115.000. Ja hoor, dat kan toch prima. Nou, waar zit je eigenlijk over te zeiken? Dat is maar €7,33 per milliliter. Kijk, en dan klinkt het weer heel weinig, toch? Zometeen in de lijst gaan we door met Hartwell en Trevor Guthrie. Summer Air komt eraan, maar eerst... Sunshine van Dance Nation, dit jaar op 451.

0: Natuurlijk staat hij in de lijst met de 500 beste zomertracks. Je hoorde Summer Air voorbij komen op 450 dit jaar in de Summer 500. Weet je eigenlijk wat RSVP betekent? Het staat eigenlijk voor het Franse répondez s'il vous plaît. En vertaald betekent dat zo simpel als antwoord alsjeblieft. En dan moet je dus laten weten, ben jij bij mijn feestje, ja of nee? Heeft alles te maken met de track die je zo meteen hoort.
1: Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: 10 minuten voor 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er kan een spatje regen vallen vandaag. Verder in het zuiden schijnt vooral de zon. En de temperatuur schommelt tussen de 21 en 29 graden vandaag. Ligt er echt aan waar je je bevindt op dit moment in het land. Maar ja, in het zuiden is het altijd beter, dat weet je. Eén vertraging, wat flitsmeister nog. Dat is de A15 richting Gorkum bij Leerdam. Daar verlies je een kwartiertje, 4 kilometer aan file. En voor flitsers check je de flitsmeister app.
13: Get on the floor!
0: Summer 500.
14: Jarno van der Wielen.
0: Zometeen van Miami to Ibiza met de Swedish House Mafia. Ook de Banga Boys komen eraan. Met de Bankzitters en Roxy Dekker.
14: 449.

0: 48 in de Slam Summer 500. En het is inmiddels al een tijdje geleden, maar dank, dank, dank als je toen gestemd hebt op de 500 beste van de zomer. Want we kunnen hem dus nog een keertje goed gebruiken met de temperaturen die richting de 34, 35 graden gaan deze week. Ik ben ook altijd op zoek naar wat tips als je denkt van nou, het wordt bloedheet deze week. Ik krijg een hele goede tip binnen. Hoe kan ik nou? Zometeen draai ik onder andere water. Maar als je dat niet in huis hebt, hoe kan ik gewoon een blikje bier bijvoorbeeld goed verkoelen? En Stef, je had wel een tip, hè?
1: Je moet verdampen. Wat is meestal op aarde in overvloed in het universum? De eerste bouwstoffen.
0: Ja, water.
1: Water, precies. Dus je maakt gewoon, je pakt je sok, je maakt hem even nep, je doet je blikje bier erin en je gaat hem even ronddraaien.
0: Kijk, dat zijn de tips die ik kan gebruiken. Ik ga er gelijk even eentje pakken uit de koelkast zometeen. Zometeen nog vinden we in de lijst Tyler en Marshmallow. Water komt eraan, dus Chesto en Maxi Jazz en Dance for Life. Krijg je naar de Benga Boys.
2: La parada de Teta.
0: Dia.

alle 500 stuk voor stuk Tube Tunes. Wat pakt de zonnebrand er maar bij? Je bent keihard aan het verbranden als je luistert naar de Slam Summer 500. Je hoort op 446 Thailand, Marshmallow en Water. Dan gaan we nu terug naar het jaar 2007. Toen had Disneyland de attractie It's a Small World voor een paar maanden gesloten. Moest gerenoveerd worden, want veel mensen waren te dik voor de bootjes. En de bootjes die gingen heel vaak vastzitten. Mind you, deze attractie heette It's a Small World After All. Dat geldt dus ook voor de bootjes. In 2007 een van de grootste dancerammers gemaakt door Tiësto, samen met die legendarische stem van Maxi Jazz. Op 445 vinden we Dance for Life.

0: 44. In het beste van de zomer, de Summer 500, is voor Klingand en Jubel. En normaal gesproken de lekkerste lunchpauze tussen 12 en 2. Maar we gaan gewoon die thermometer door het dak heen knallen. Zometeen gewoon weer 2 uur lang de Summer 500. Met de jeugd van tegenwoordig zometeen. En ook Fonzarelli en Moonlight Party komt eraan. Maar eerst, deze week hebben we ook gewoon een hoogste titel binnen Slam. De meest gedraaide is deze week voor Clooney en Good Girl als Grand Slam.
1: Nieuw.

soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. De prijs

0: prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. Dit was het nieuws op Slam.
12: En dan maakt het 12 uur. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. Opgelet op de A1 richting Osnabrück. Bij de Lutte, daar verlies je een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En de laatste is de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij Ouddijk 21 minuten. Voor flitsers check je de Flitsmeister app. En binnen een minuutje terug in de Summer 500. Met een track van de Sick Individuals.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: De 500 lekkerste zomerhits.

0: van Enrique Iglesias, Bailando, krijg je zo meteen. Eerst op 443. Sick Individuals, dit is Sunrise.
1: Yeah. 443.

0: Adele, Enrique Iglesias op 442 en bij Lando.
1: De Slam Summer 500.
0: Het is eigenlijk vandaag jouw pre-party voor die bloedhete zon en die hitte die er weer aan zit te komen deze week. Daarom dachten wij, we doen hem in de Rerun, de 500 beste zomertracks ooit gemaakt. Volgens jou, welkom bij een week lang de Slam Summer 500. Met nu, we gaan even naar het Thaise feesteiland Koh Phangan en verwacht een onvergetelijke nacht met duizenden feestgangers, gigantische podia, vuurwerkshows, neon bodypaint die je over je hele lijf giet, iconische emmertjes met alcohol erin, de buckets en je betaalt maar 200 baht. Dat is omgerekend €5,29. Welkom op de Full Moon Party. Eigenlijk de soundtrack voor de track die we vinden op 441, Fonzarelli.
2: 441.

0: 500.
1: In de lekkerste lijst als het gaat om de zomer. Thanks voor je stem. We hebben ze samen kunnen stellen dankzij jou de 500 beste zomertracks van deze vorige zomer. En misschien wel van het begin der tijden. Alles zit erin. De Slam Summer 500. Zometeen Sam Veld, Mi Amor komt eraan. En eerst, ja, dat is wel even een goede tip. Zit jouw favorietje in de lijst? Dat kan je nu checken via slam.nl. Dat betekent ook dat je een beetje kan inschatten wanneer jouw favoriet voorbij komt. Tune je net pas in, heb je onder andere deze al gemist.

Kut. Ik had die willen zien, ik had die willen horen. Slam.nl is your way to go. Gelijk naartoe gaan en je favoriet even opschrijven. Met zometeen Sam Veld, Anita, Mia Moore komt eraan. En eerst Imani vinden we dit jaar op 439. Dit is Don't Be So Shy.

0: Sam Veld en Mia Moore hoorde je in de Summer 500.
1: De Slam Summer 500.
0: Waar het nu wel tijd is voor een van de favorietjes. Tenminste, als je het mij vraagt. Een van de leden van de jeugd van tegenwoordig heeft een hekel aan het album waar het allemaal op stond. De Lachende Derde hebben we het over. Met hits als The Big Smurf Out. Onder andere natuurlijk de grootste. Sterrenstof staat daarop. En ook wel een klein zomers hitje. Willy Wartaal die was er niet zo blij mee. Die zei, ja, we hadden te weinig tijd. De studio was gewoon niet wat het moet zijn. We hebben veel betere albums gemaakt. Terwijl Bas Bron aan de andere kant zei van, ja, hij vond de tracks gewoon niet zo leuk. We hadden tijd zat en we vonden het gewoon een topalbum. En deze rammer vinden we terug van de Lachende Derde op nummer 437 in de Slam Summer 500.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio, ¿no?

0: de jeugd van tegenwoordig. Get Spanish. In de Slam Summer 500, die zometeen doorgaat met Adam Port.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
18: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
19: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
20: Mooi van Ethos.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
0: 1 minuut voor 12:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Die temperatuur zien we eigenlijk de hele week omhoog gaan. Vandaag tikt hij de 29 graden aan met minimaal 22 graden. Er kan wel wat bewolking zijn en je hebt kans op regen in het westen van het land. De Slam. We gaan zo meteen verder met de Slam Summer 500. Maar eerst gaan we de wegen af met Flitsmeister. Het is druk voor deze maandagmiddag, want er zijn nog een aantal vertragingen van een kwartiertje of langer. De A2 richting Maarsen bij Nieuwegein-Zuid. Door een ongeluk is de verbindingsweg afgesloten. 20 minuten extra. De A2 richting Den Bosch, daar heb je ook vertraging. Dik een half uur bij Zaltbommel, komt door dat ongeluk. De A7, Den Oever richting Zürich bij Brezandijk, 23 minuten. En de laatste is de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Door een auto met pech, 27 minuten verlies je daar.
24: Get on the floor!
0: Summer 500.
1: van der Wielen.
0: Met zometeen Adam Port en Kinda Muziek. Move komt eraan. Ook Sigala krijg je nog. Naar Milk and Sugar. Dit is Let the Sunshine.
1: 436.
2: It's so lovely when it's sunny. Hey.

0: single. En mocht ja, eigenlijk maar één ding maken van de platenmaatschappij. En op een gegeven moment heeft hij zijn management opgebeld. En hij heeft gezegd, jongens, ik voel dit zo niet. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Kan ik niet wat anders doen? Toen heeft dat management gezegd, joh, je bent hier nog 2 weken aan de andere kant van de wereld om nieuwe muziek te maken. Maak maar gewoon in die 2 weken wat jij het liefst zou willen maken. En dat ging meteen naar de nummer 1 positie. En in de lijst vinden we hem op
1: 434.
0: Easy Love.

0: met Kam.
1: En don't worry op 432 in de Slam Summer 500. Die zometeen lekker doorgaat bij Thomas met een favorietje van mij. Deze had ik in mijn lijstje gezet. Sophie Tucker en Sun Came Up hoor je zo meteen. Maar gelukkig in deze week van de Summer 500 hebben we ook gewoon een populairste dance track. En de Mixmacht on Track of the Week deze week is weer in Nederlandse handen.
2: Slam. Mixmarathon.
3: Track of the Week.
1: Deze week in handen voor Oliver Helders en Kreider. En A-E-I-O-U is de populairste dance track van komende

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Big or small, tiny or tall.
15: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Ik kreeg de opmerking al, werkt je pasje nog hier bij dit kantoor? Ik ben 3 weken met vakantie geweest, maar ik ben back. Thomas hier met de verkeersinformatie van Flitsmeister. Druk, veel vertragingen, 20. Dit zijn de 3 langste. We beginnen met de eerste. A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en de MP-brug. Daar 40 minuten extra. A7 Den Oever richting Zürich voor de brug over de Lorenzsluis. Als er nog water is in ieder geval. 21 minuten. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar 24 minuten.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
21: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1 seizoen op nu.nl. Het laatste F1 nieuws, het eerst op nu.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
2: Waar de temperaturen deze week omhoog gaan, worden de nummertjes kleiner. Zometeen Francis Marchais komt eraan, een oudje van Oliver Heldens. Eerst Rank One en Such Is Life.
1: Nummer 431.

0: laten we eerlijk zijn, die Franse taal is sowieso al zomer. Je hoorde Francis Mercier, Magic System. 430 in de Slam Summer 500. En de track heet de Premier Gaou.
1: Summer 500.
0: Dan even letterlijk naar de andere kant van de wereld. Namelijk een plek waar het nu nog winter is. Australië. Het winterseizoen duurt daar van juni tot en met augustus. En er komt een dier heel vaak voor. En ik ben benieuwd of je meteen weet te raden als je hem hoort. Zo klinkt het dier vandaar. Je denkt, zit ik naar Jurassic World te luisteren of Jurassic Park? Het antwoord is nee. Dit is een hele geile koala. Die komen daar veel voor. En mocht je denken, koala, wat een schattig diertje. Nou, een mannetje grijpt het vrouwtje als hij zin heeft in seks vast. En dan gaan ze dus paren. Ja. Vraag me af hoeveel consent daarbij wordt gevraagd trouwens. Een van de doorbraakhits voor Oliver Heldens wereldwijd. Iedereen gaat lekker op deze zomerse tune van een hoop jaar geleden alweer. Oliver Heldens in de Slam Summer 500 op 429. Dit is Koala.

0: Summer 500, 724. Sophie Tucker, John Summit en Sun Came Up. Boost.
1: Met de Slam. Summer 500.
0: Het zijn de weken waarin langzaam mensen weer terugkomen van vakantie. Veel mensen zijn ook op vakantie. Ik heb zo'n, weet je wel, Find My. En dan heb ik ook personen, vrienden die ik kan volgen op mijn iPhone. En de een zit in Frankrijk, de ander zit in Slovenië. De ander zit ergens in Portugal op dit moment. Ik ben zelf echt net teruggekomen uit Spanje. Gisteravond kwam ik aan met het vliegtuig. Transavia, dus altijd vertraging. En ik moet eens zeggen, ik had het niet gedacht dat ik het zou zeggen, maar Alicante, Benidorm, ik snap echt waarom mensen daar hun pensioen lekker doorheen jagen. Wat een heerlijke plek om te zitten, zeg. En ik heb wel zo'n stigma, weet je wel, dat het zo'n Nederlandse enclave is, Benidorm. En op zich klopt het ook, want ik stond in de supermercado, een garnalen te kopen daar in Spanje. En ik vroeg aan mijn vriendin van, hey, zullen we die verse doen van de verse afdeling, weet je wel, die op ijs liggen bij de visschap, wat alles zo lekker ruikt. Of uit de verpakking. En toen zei ze, nee, doe die verse maar. En op een gegeven moment komt zijn vrouw naar me toe. Die zegt, weet je wat lekker is? Die kan je zo lekker in roomboter bakken met zout en peper. Moet je echt doen, hoor. Dan denk ik, oh ja, dit is wel echt een Nederlandse enclave in Spanje, Benidorm. Maar toch, het water is lekker warm en het is fucking chill. Dat chillen. Ik snap het. Als ik ooit een pensioen zou hebben, gaat nog lang duren, dan ga ik er ook zitten in Spanje, denk ik. Hey, dan 21 vragen. En zou je bij me blijven als ik in de gevangenis zat? Zou je nog van me houden als mijn geld en luxe er niet meer zijn? Zou je me steunen als ik door een moeilijke periode ging? En nog heel veel andere vragen. Het klinkt alsof hij een beetje onzeker is, maar dat was hij zeker niet in deze tijd. 50 Cent, Nate Dogg, dit is 21 Questions. Op nummer 226.

0: Zou je voor mij kiezen boven een makkelijker leven? Zou je bij me blijven als ik in het gevangen zou zitten? En zou je nog steeds van me houden als ik niet meer kon voorzien in alles wat je gewend was? Al die vragen. 50 Cent, een bijzonder kwetsbaar nummer wel. Samen met Nate Dogg en 21 Questions in de Slam Summer 500. Geëindigd op 226. We gaan verder zometeen met een Ibiza-plaat. Die is goed, hij zegt 1995. En ook Rio Party Shaker komt eraan bij Slam.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Weer online weerbericht voor je. Hier en daar wat zon, ook bewolking in het noordoosten. Kan hier en daar nog wat regen vallen. Het is 21 graden aan de kust. Het lokaal in het zuiden en zuidoosten zelfs 29. En morgen dan wordt het zonnig met onze ongeveer 26 graden op de meeste plekken. Dikke prima. De zomer gaat verder hierbij. Slam en ook in Nederland. Dan even kijken naar de drie langste vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartier. We beginnen met de A7 Den Oever richting het Duitse Zürich voor de brug over de Lorenzsluis. Daar 17. De A12 voor Oberhausen-Arnhem voor Duiven een kwartier. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een half uurtje extra.
12: Get on the floor!
13: Weppa!
14: Summer 500.
15: Thomas van Empelen.
11: Met zometeen een Ibiza throwback uit 1995. Hele fijne throwback. Shawn Mendes komt er ook aan. Eerst. 400.

is de Slam. Summer 500. Boost your summer. Dit is Slam 424.

0: houseklassieker uit 1995. Dee Lacy en Hideaway hier bij Slam.
1: De Slam Summer 500.
0: En bedankt aan jouw stem, geëindigd op 423. Ook lullig trouwens eigenlijk. Dan maak je dus een twerk als Dee Lacy zijnde Hideaway. En de enige vers die de wereld over gaat is dan een remix van iemand die er een dikke beat onder zet en uiteindelijk het hele nummer toch naar zijn hand zet. Of naar hun handen, want het is een duo. Deep Dish. 1995 deze throwback. Zometeen Audiobullies, Shut You Down op 421. Eerst nog even over deze Ibiza-klapper die je hoorde. Want Ibiza, dat is echt zo'n eiland waar ik nog nooit ben heen gegaan. Ik ben namelijk nogal zuinig opgevoed door mijn ouders. Ik kreeg vroeger nooit een ijsje op de camping. En op zich is dat prima, weet je wel. Maar toch, dat neem je toch ook de rest van je leven mee. Dus dan op een gegeven moment naar een vakantiebestemming gaan waar in mijn gedachten een biertje al 15 euro kost, dat kan niet. Toch hoor ik steeds vaker om me heen dat ik het toch een keer moet doen in Ibiza. Dat het echt wel kan. Ik heb het nog even opgezocht. Maar bijvoorbeeld plekken als Ibiza Stad of San Antonio, daar kan je prima nog een cocktail krijgen voor 8, 10 euro. En dan bedoel ik 8 tot 10 euro, niet 18 euro. Of een biertje voor 6 euro. Het kan dus wel op Ibiza. Je hoeft echt niet iedere avond op Universe te staan of in High Ibiza of zo natuurlijk. Zo meteen dus in de Slam Summer 500. Audiobullies, Nancy Sinatra en Shut Me Down. En eerst, dit is zomaar, het lekt uit je radio. Wat smeriger klinkt dan ik het bedoel. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny en Un Día geëindigd in de lijst op 422.

bakermat. Nederlandse guy. Samen met Rani en I Love Life bij Slam. Goed dat je erbij bent. Dit is hem, de Slam Summer 500. En ja, het is Slam. Dus ook gewoon iedere week kiezen we een nieuwe schijf.

Girl is de nieuwe. Luister maar. Slam. Grand Slam. He's back. Clooney is aan met Trustpa again. Dit is Good Girl, de Grand Slam.

0: was en toen een paar zomers geleden opeens weer gigantisch hard doorbrak. Glass Animals en Heatwaves hier bij Slam. We gaan zo meteen verder met de Slam Summer 500 met een track van Guetta die eigenlijk bedoeld was voor deze dame. Voor Cher, ja precies. Nou, naar wie die wel eens gegaan, die track hoor je zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
9: Müllermilk, the moo you can't resist.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv.

0: Beurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borg-Heby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Heby opnieuw de fout ingaat te groot, en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Maar ik vind het benauwd buiten, maar goed, dan ben ik misschien lekker klagend door het leven gegaan. Iets over twee, situatie op de weg, dit zijn de drie langste. We beginnen met de A12, dat is Duitsland richting Arnhem voor Duiven vanaf Beek, daar 11 minuten extra. A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsberg een half uur extra. En de A76, daar is grenscontrole vanaf Kunderberg richting Duitsland. Daar 20 minuten.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Slam. Thomas van Empelen.
1: Met zometeen de Zweedse winnares van Idols lang geleden. Agnes Verliesmi komt eraan. Getta, eerst Peter André en Bubbler Ranks. Wat een naam, Mysterious Girl bij Slam.
11: 419.

118 in de Slam Summer 500. Getta en Sia, She-Wolf. En dat wordt pas echt gevaarlijk, een She-Wolf. En Sia schreef de track eigenlijk voor Cher. Maar die had er medium zin in. En toen dacht Sia, weet je wat, doe ik hem gewoon lekker zelf. En ook op aandringen van anderen. En die zeiden ook van Sia wel dat het werkt. Cher, die van deze, hè, natuurlijk. En ik heb goed nieuws. Die staat niet in de Slam Summer 500. Dat is mooi, hè? Zometeen de track hier, die was er nooit geweest. Zonder een producer die maar bleef aandringen op een samenwerking. Maar echt tegen het stalkerige aan. Zometeen de track van James Hype hoor je. Eerst 417. Agnes, release me.

0: de categorie de aanhouder wint deze.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: De 416 James Hype, Sam Harper en Bobby Harvey Waterfalls. En die Bobby Harvey, dat is de producer van de plaat. Heeft het meeste hieraan gewerkt, het meeste bedacht. Hij stuurde jarenlang demo's naar James Hype. Wilde graag met hem samenwerken en deed dat echt al jaren en jaren tegen de treuren gaan. En uiteindelijk hoorde James Hype weer de zoveelste bijlagen in een mail en dacht... Oh ja, maar hier kan ik wel wat mee. En zo geschiedde uiteindelijk een jaar geleden een grote zomerhit, deze Waterfalls. En dan in diezelfde categorie, namelijk de aanhouder wint. Een fan die een tweet plaatste, 10 jaar geleden. Of ja, officieel gezien oktober 2017, een fan zei van... Hé jongens, Martin Garrix, moet je niet een keer gaan samenwerken met Khalid? Uiteindelijk Khalid die retweette hem en Garrix antwoordde... Oké, is goed. En zo geschiedde deze grote hit. Een paar maanden later was hij er al met een grote zomerhit in 2018. Met dank aan een fan op Twitter. Prachtig toch? Martin Garrix, Khalid, Ocean op 415.

0: Uit de tijd dat alles makkelijker was, behalve de belastingaangifte eigenlijk. Die heerlijke zin was Kane, DJ Chesto en Rain Down On Me. Ik zag nog een mooie meme ergens voorbij komen. Iets wat ook verschrikkelijk was uit de Zero's in de 90's. Namelijk, komt die ergernis die je ook wel hebt gehad? Lekkende batterijen. Ja, precies. Hebben we tegenwoordig allemaal minder last van, gelukkig. En van die oplaadbare dingen die eigenlijk net niet goed waren, weet je wel. Hey, dit is hem, de Slam Summer 500 met zometeen Junior Jack. En ook een gigantisch lekkere zomerklapper van Idali op 413 Poppler. Komt eraan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF, tegen kanker voor het leven.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: 2:30, weer online weerbericht voor je. Hier in het weerbericht staat dat er nog een spat regen kan vallen in het noordoosten. Maar dat is echt al geweest. Bijbelradar meldt namelijk geen regen meer. Aan de kust een beetje 23 graden. Lokaal zelfs in het zuidoosten 29 op dit moment nog. Morgen wordt het overal zo'n 26 graden. Lekker. En dan eind deze week 33 graden. Het is maar goed dat je bij Slam alleen maar zomertracks hoort. Tussen 7 en 6. Dan even kijken naar de 3 langste vertragingen. We beginnen met de A12, dat is Duitsland richting Arnhem. Voor Duiven daar een kwartier. A50, Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een half uur extra. En op de A73 Maasbracht Nijmegen voor Horst. Dat is een mooie naam, hè? Horst. Ongeluk gebeurt, 34 minuten.
22: Get on the floor!
23: Weppa!
24: Summer 500.
25: Thomas van Empelen.
21: Met zometeen Junior Jack, niet Stupid Disco. Maar die andere ook, Lucas en Steve. Eerst Italië.

0: Alleen maar de grootste zomerhits in de Slam Summer 500. Junior Jack en A Samba. Geëindigd in de lijst op 412. En er kwam een appie binnen.
1: De Slam Summer 500.
0: De Slam Summer 500 wordt overal geluisterd. Roy van de Kant, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Van welke kant, Roy? De goede of de verkeerde kant?
2: Ja, de goede natuurlijk.
0: Ah, he. De goede. Heel goed aankijken.
2: Je weet.
0: Hey, Roy, je zit te luisteren. Vertel waar.
2: Wij zitten in Zuid-Frankrijk, in Castellane. Dat ligt ongeveer een uurtje boven de Middellandse Zee. Heerlijk.
0: Nog een beetje bosbranden gezien? Of,
2: Nee, helemaal niks.
0: Nee, hè?
2: Nee hoor, niks aan de hand. Allemaal fake nieuws.
0: Nou ja, goed, die bosbranden verzinnen ze niet. Maar ik zat in het vliegtuig gisteren nog vanuit Antalya richting Amsterdam. En ik heb geen bosbrand gezien in de lucht. Ik heb de hele tijd naar beneden gekeken. Ik heb Parijs zien liggen. Ja. Ik heb de Pyreneeën gezien. Nergens bosbranden.
2: Ja. Ik weet ook niet waar ze het over hebben.
0: Nee. Nou goed, ja. Heb je nog wat leuks te melden trouwens, Roy? Want ik bedoel, ik bel wel, dus ja, maar goed, je bent op vakantie. Ik denk, ja.
2: Nou ja, joh, ik kijk naar een heerlijk blauwe lucht. Ik zit een beetje in de schaduw. Ik heb een lekker drankje naast me. Mijn vrouw is naast me. Kinderen zijn er hard op. Ik ben volledig relaxed en ik luister een beetje naar jullie op de achtergrond.
0: Ja, en je zit op een naaktcamping, hè, begreep ik.
2: Was het maar zo feest.
0: Nee, joh. Hey Roy, lekker dat je luistert naar de Slam Summer 500. En de volgende track, dat is weer een goeie, zeg. Lucas en Steven, up till dawn voor je.
2: Yo, succes mannen. Hoi.
0: Hoi.

0: De grootste zomerhits op en draai tot vanavond 6 uur. Sophie Tucker en Summer in New York.
1: Thomas van Empelen.
0: En het origineel is een track die ongeveer nog op Sky Radio voorbij had kunnen komen. Die is echt ontzettend langzaam. Die is van Susan Vega en Tom's Diner. Zo heet de track. Luister even mee, zo begint.

op. Dan las ik trouwens vandaag wel bijzonder dat de Fransen steeds meer bier zijn gaan drinken. En steeds minder wijn. En dan zal ik te denken, als Duitsers dan juist weer meer wijn gaan drinken, dan is alles weer in de balans, weet je wel. Dan deze guy aus Deutschland, Peter Fox. Had inmiddels bijna, nou ja, we gaan richting de 20 jaar geleden deze grote hit House am See.

0: denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Het gerucht gaat dat deze Peter Fox van dit geld dat hij hiermee verdient ook echt een huis aan een meer heeft kunnen kopen. Hout am Zee, geëindigd deze zomerklassieker op 408 in de Slam Summer 500. Hele lijst checken, dat doe je via slam.nl. Zometeen, natuurlijk logischerwijs 407. Maar eerst een track, Oliver Heldens gaat al een hoop jaar mee. We hadden bijvoorbeeld een Koala, een van zijn eerste tracks, al eerder op de radio. Maar soms lukt het iemand om beter te worden door de jaren heen. Of even goed, want vaak wordt het slechter. En Oliver Heldens weet dat te bewijzen. Hij heeft een nieuwe mixmarathon track of the week. Vind ik stiekem nog beter dan de Grand Slam deze plaat. Hij heet I.O.U. en je hoort hem nu.
2: Slam.
1: Oei, van een beukerij zeg. Oliver Heldens met Kwijders samen. De Young Punks. Dit is I.O.U.

0: zegt. De nieuwste allerverheldend. En I.O.U. De Mix Marathon Track of the Week. Oftewel, vond je hem lekker? Wil je hem nog een keer horen? Hou de radio je lekker hier bij Slam. Hij komt vanzelf snel weer voorbij. Zo meteen verder met de Slam Summer 500. The Good Man komt eraan. Lorraine en ook een oudje van Felix. Don't You Want Me. En in het nieuws, zometeen, houdt de FIFA misschien wel op te bestaan? Dat antwoord zo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
13: Mooi van Ethos.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Het smeult nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als zevende verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd naar Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, dan de situatie op de weg. Het is vakantieperiode, maar toch nog wel aardig wat vertragingen. 11 zei dat er. En dit zijn ze vanaf 13 minuten. Eerst op de A12 richting Arnhem. Vanuit Duitsland voor Duiven vanaf Beek 13 minuten. A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar een half uur extra over 12 kilometer langzaam rijden. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Grubbevorst en Horst. Ongeluk gebeurt daar een half uur extra.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Slam. Thomas van Empelen.
0: Weinig dits, maar wel veel zomerhits. Safri Duo zometeen. Nee, niet Play the Life, maar Santa Jaga komt eraan. The Good Man. En er is Felix, Don't You Want Me.

500 lekkerste zomerhits. The Slam Summer 500. 406.

Twee Denen maakten deze track. Safri Duo. Vandaar ook een duo, ja. Wat logisch. En wat dom dat ik het zeg ook. 406 in de Slam Summer 500. Safri Duo en Santiago. Daarvoor nog Felix en Don't You Want Me. Die guy wilde zo graag onbekend blijven dat hij zelfs een award voor beste houseplaat van 1992 heeft opgehaald in een leeuwenpak. Ja, mooi. Hey, zometeen Loreen 404, Euphoria. Eerst uit Haarlem, ook beter bekend als Baarlem. The Good Man, oftewel Chuck LaPuma. Dit is Give It Up.

0: De zangeres die meer ayahuasca-sessies heeft gedaan dan hits heeft gescoord. En dat zegt vooral iets over het aantal ayahuasca-sessies.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dat je helemaal gaat trippen en zo, gaat kotsen en je hele familie niet meer wil zien en helemaal het licht ziet en zo. Ayahuasca. En Loreen hoorde je, redelijke zweverige dame. Euphoria in de Slam Summer 500. Bedankt aan jouw stem op 404. Ik liep even naar de koffieautomaat hier bij Slam om drie keer rade koffie te halen. En meteen al drie mensen. Ach, wat een leuk nummer, Loreen. Ach, wat leuk. Staat hier natuurlijk ook aan in de gang. Dus nee, absoluut. Hey, dan in de categorie, die doen bedrijven slim, hè, zeg. Maar heel veel bedrijven gaan dus nu in de zomer, als iedereen met andere dingen bezig is, dus dan berichten droppen die niet leuk zijn. Bijvoorbeeld de Albert Heijn, die heeft bekendgemaakt dat koopzegels sparen, die paar euro die je bij iedere 50 euro die je spaart aan koopzegels, gaat door de helft. Dus je moet dan 100.000 euro uitgeven in die winkel. Dat gaat redelijk snel tegenwoordig. Om een koopzegeltje te kunnen sparen. En dat wordt allemaal minder. En de KLM heeft vandaag ook nog wat bekendgemaakt. En laten we eerlijk zijn, met die blauwe zwaan vliegen is al best wel duur. En nu schrappen ze eigenlijk het enige leuke aan de KLM vliegen. Dat is namelijk, ze schrappen op Europese vluchten. Conti. En ik hoor een hele grote, ze schrappen het gratis biertje en het wijntje op vluchten. De KLM. Wat maakt ze dan beter dan Transavia is de grote vraag. Nou zijn ze ook broer en zus, maar toch. Ja. Snel door dan maar. Met al die negativiteit. Met de Slam Summer 500. Dit is goed, hij zegt. Deadmau5, I Remember 403.

0: Slam klinkt heter dan ooit. Met de Slam Summer 500.
1: 402.

voor de wakkere mens. Waka Waka Shakira in de Slam Summer 500 op 402. Zometeen verder met 401. Eerst even naar mijn eigen iPod. Wat ging er mee op vakantie als ik op zomervakantie ging? Dat was onder andere deze plaat. Ik vind dit zo goed. En toen wist ik nog niet dat op menig Love Parade in Duitsland hier mensen nogal goed en hard op gingen. En deze guy die groeide op achter de muur in Oost-Duitsland. Dus hij wist als geen ander hoe het is om niet in vrijheid te leven. En of je deze track nou hebt gehoord ooit op de Love Parade of ergens in een club. Of nu op de radio. Eén ding is zeker. Het is een gigantisch lekkere zomerhit. Paul van Dijk. Dit is For an Angel.

0: Nou, dan durf ik niks meer, maar... Michelle, die appte nog. Jammer dat je zoveel door het nummer heen lult. Nou, bij deze, het outro in ieder geval heel gelaten. Paul van Dijk, een For an Angel. Niet te vinden in de Slam Summer 500. Wel op mijn favoriete iPod zomerlijst. En ja, voor de nieuwe lijst, ik bedoel volgend jaar, stem erop. Hè. Paul van Dijk, For an Angel, kunnen we hoog in de lijst krijgen als het aan mij ligt. Zometeen verder op, wat dacht je? Nou, La Fuente, I Want You komt eraan. 398 zie ik staan. En zometeen Shouse, Love Tonight op 400. Blijf erbij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Big or small, tiny or tall.
13: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
12: Condoom.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Half vier geweest, weer online weerbericht voor je. Goed nieuws, geen plaknacht, het daalt flink de temperatuur. Morgen, dan wordt het een zonnige dag, graadje frisser dan vandaag. En vanaf overmorgen, woensdag op heel veel plekken, 28, 26 graden. Lekker. Oftewel zomer, dan even kijken naar de wegen. Het is redelijk rustig, dit zijn de langste drie. We beginnen met de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Kan de natuur gebruiken. 18 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 36. En de A73 in Maasbracht-Nijmegen voor Horst. Daar 34 minuten.
19: Get on the floor.
20: Hoppa.
21: Summer 500.
22: Thomas van Empelen.
18: Met zometeen uit Australië op nummer 400. Shouts Love Tonight. Eerst Earth, Wind & Fire. Maar dan in de remix op 401 september.

0: veel over gehad. We gaan het nooit meer meemaken, denk ik. Tenminste, hoop ik ook zo'n track die doorbreekt. Alleen omdat hij dus heel vaak werd gedraaid op illegale huisfeestjes tijdens een lockdown.
1: De Slam Summer 500.
0: Oh ja, we moesten wel met z'n allen blijven doorfeesten. En deze werd aangezet en zo geschieden, ging hij keihard omhoog in de hitlijsten. Shouts and love tonight. Ik had het er toevallig deze vakantie nog over in Spanje, over corona. Eens per jaar moet het een keer besproken worden, die nare periode. En toen kwamen we er opeens weer op dat je ook van die... de buurman Corrie kon dan ook nog in die coronatijd zo'n illegaal vaccinatiebewijs kopen. Weet je dat nog? Voor 50 euro. Mooi wat. Hé, hey, zo meteen op je radio. La Fuente, I Want You. Eerste track die eigenlijk komt uit een hele verre geschiedenis, namelijk de jaren 60. Luister even mee. Dit is het origineel van Mash Kanada. Van de componist George Benjor. En we gaan naar 1963. Ene Sergio Mendes was een lekkere cocktail aan het drinken. In een bar, in, je verzint het niet, Copacabana. Hij zat daar en hoorde deze guy optreden en dacht... hier kan ik later nog wel eens een keer iets mee gaan doen. En uiteindelijk, decennia later, had hij die grote...

0: vind dit oprecht echt een prachtplaat, dit. Seep and Breathe by Slam. En maakte trouwens ook de remix van Mike Posner. Hij took a pill in Ibiza. Hij zorgde voor het succes.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: En die Seep and Breathe hoorde je op 397. Mocht je zelf willen meelezen met de grootste zomerhits op een rij. Waar ze staan of jouw favoriet nog voorbij komt, ga dan naar slam.nl. Zometeen One Republic, Sunshine komt eraan. Ook de Grand Slam van Clooney, Good Girl. Wat toch bijna meteen een beetje fout klinkt. Die hoor je zometeen eerst na.

One Republic en Sunshine hier bij Slam op 395 in de Slam Summer 500. En over die Sunshine gesproken. My god, heb je je weer-app al gezien? Volgens mij wel toch. Morgen heel veel zon. Woensdag 29 graden in Utrecht. Donderdag 34 graden in Utrecht. En vrijdag

0: Ah, goed hoor. De nieuwe Clooney met Prospas samen. Good Girl, is de Grand Slam deze week. Ga je extra vaak horen op de zender. Zometeen in de Slam Summer 500. We knallen door richting die grote nummer 1 eind deze week met de Nio zometeen. Die heeft dus 3 vrouwen thuis zitten. Dat wist je misschien wel. Een grote love triangle, zoals hij het zelf noemt. De grote vraag is, ga je dan met z'n allen ook op zomervakantie, vraag ik me af. En ook zomerhit van Christine W. komt eraan.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Deze week in de bonus. AH rode en gele

0: Alle verf super voordelig.
1: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. En dan het weer nu van Weer Online. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, maandagmiddag. Geen spits, want vakantie. Dit zijn de langste 3 vertragingen. We beginnen met de A6. Emmeloord, Joure, Flitsmeister meldt voor Lemmer een kwartier. A28, Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet een half uur. En ook een half uur op de A50. Os, Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar vertraag ik.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Slam. Thomas van Empelen.
4: Het wordt met de dag heter en heter, ook bij Slam op de playlist. En Nio zometeen, Let Me Love You op 393. Eerst Christine.

0: Slam klinkt nog lekkerder in de zomer.
1: Slam.
0: Via DAB+, smart speaker en app.
2: 393.

Slam en Let Me Love You. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 393. En ik zat te denken, Nio, die heeft dus een love triangle, zoals hij het zelf noemt. Hij heeft drie vrouwen thuis zitten. Dat klinkt redelijk oneerlijk. Ik ben zelf ook polyamoreus, dus ik heb nog een vriendin. En daarnaast ben ik nog aan het daten en zij mag dat ook en zo. Maar dan om dan echt drie vrouwen voor jou thuis te hebben, vind ik dan ook wel weer ingewikkeld of zo. Vooral die aandacht verdelen. En laten we eerlijk zijn, op vakantie gaan dan met z'n vieren. Met drie vrouwen erbij is best wel irritant. Als de een zegt, wil je mijn rug insmeren, dan komen die andere twee er ook bij. Weet je wel, dat is, dat gaat natuurlijk sowieso gebeuren. Zometeen Rihanna, die hoeft geen driehoeksrelatie. Die gaat een man voor zichzelf en het liefst een dominante in bed ook. Te Amo komt eraan, liefdesliedje tijdens de zomer. En eerst een throwback, geëindigd in de Slam Summer 500, 392, Sickness X.

0: Ah, je gelooft het wel als hij het zo zingt. Rihanna en Tay Amo hier bij Slam.
1: Thomas van Empelen.
0: Geëindigd in de Slam Summer 500 op 391. Goed nieuws de hele week bij Slam tussen 7 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Hoor jij de 500 grootste zomerhits in de rerun op deze week. Omdat deze week zo ontzettend lekker is qua weer. Ik bedoel, er wordt 33 graden donderdag. Wat heerlijk, hè, zeg. Ik bedoel, als je nog vrije dagen hebt en je moet bij de baas zijn, dan zou ik ze nu inzetten. Als ziek melden gaat opvallen, weet je wel. En er zijn al zo weinig mensen op kantoor. Dat schiet ook allemaal niet op. Hey, ik had het er eerder al over, maar wat blijkt, niet alleen het gratis biertje en het wijntje bij de KLM verdwijnt in het vliegtuig. Nee, het gaat verder ook. Ja, en het wordt echt gevulletje. Het bekende broodje met kaas verdwijnt bij de KLM. Dat is jammer, zeg. Je kent het wel, je gaat zitten bij de KLM, die blauwe topper. En je vliegt van A naar B in Europa en je krijgt zo'n gratis broodje kaas. Waar eigenlijk ook tegelijkertijd niemand echt op zit te wachten. Dat is voorbij, ze blijven wel gratis stroopwafels aanbieden. Dat is makkelijker, zit in de verpakking natuurlijk, kost ook minder geld. En voor de rest blijft wel de koffie, thee, water, jus d'orange gratis. En dat voelt toch gek, want je weet bij de KLM dat je eigenlijk te veel betaalt ten opzichte van Transavia of Vueling of andere maatschappijen. En toch doet dat ene biertje psychologisch gezien toch echt wel wat of zo. Terwijl je betaalt er €60 voor extra, weet je. Zometeen naar Connect Fast in de Slam Summer 500 389. Eerste Gordo, Reinier Zonneveld. Dit is Loco Loco 390.

0: radio in met Factor 50. Want Slam
1: klinkt heter dan ooit.
0: Dit is de Slam Summer 500.

0: Narcotic Twas, 389 in de Slam Summer 500. Ja, soms is een track een zomerhit omdat hij in de zomer uitkomt. Of soms ook gewoon omdat hij dus een zomerse titel heeft. Zometeen Martin Garrix Summer Days komt eraan. En de Banger Boys to Brazil onderweg in de Slam Summer 500. En die track heeft iets geleend van een track die ouder is dan de Tweede Wereldoorlog. Goed, dat zit hoor je zo.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Geeft ruimte.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Moelenmilk, the moo you can't resist.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: 4:30 weer online weerberichten. Vanavond geen plaknacht, dat is lekker. Je kan het raam goed openzetten voor een frisse wind. Morgen dan wordt het een graad frisser op de meeste plekken. Wel zonniger dan vandaag, dat is lekker. Ja, en vanaf woensdag wordt het echt zomers met richting de 30 graden of over de 30 graden heen. En dat dan tot en met vrijdag. En dan gaat het volgende week eindelijk een keer regenen. Dan even kijken naar de wegen. Weinig aan de hand. Top 3 vertragingen. Beginnen met de A6. Toch wel vertraging. Emmeloord richting Joure tussen Band. Lekker aan de band. En Lemmer. Ongeluk gebeurt 20 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle. Tussen Ermelo en Elspeet daar een 30 minuten. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Een 30 minuutje extra over 9 kilometer.
16: Get on the floor.
17: Summer 500.
18: Thomas van Empelen.
0: Met alleen maar zomer. Misschien wel de leukste Franse zomertrack ooit komt eraan. De Banger Boys to Brazil. Eerst Martin Garrix en Summer Days. Op 388.

0: radio in met Factor 50. Want Slam
1: klinkt heter dan ooit.
0: Dit is de Slam Summer 500.
1: 387.

Al die gasten die mee hebben geholpen aan de Bingo Boys, die waren nog nooit in Brazilië geweest toen dit nummer uitkwam. Le Fun Fact, toch wel, Jan? Maar goed, het nummer heet ook To Brazil, hè? En niet dat ze al in Brazilië zijn geweest. Dat is ook een hele slechte titel voor een nummer, trouwens. Dit is hem, de Slam, nummer 500. Goed je erbij bent. Dit is nummer 387 geweest. Met zometeen... ja, een van de allerbeste Franse nummers ooit. En het is niet Jan Tiersen, maak je geen zorgen, nee. En nog even over de Bingo Boys trouwens, want het origineel komt uit de 1939, zeggen de officiële muziekgeschiedschrijvers. Dit zou het origineel zijn, de sample voor de Bingo Boys To Brazil. Ja. Uit 1939. Ja, ik hoor het ook niet, maar het is volgens de geschiedschrijvers. Hè. Zometeen die een van de allermooiste Franse nummers ever hoor je in de Slam Summer 500. Eerst deze Sharam en Party All The Time. Geëindigd op 386.

0: zou willen zeggen, fuck Jacques Brel. En fuck die Zwerrie die ergens op een station weer Jan Tiersen aan het spelen is als Franse chansonne. Dit is echt prachtig. Alize, moi, Lolita. En de bijzonder er ook aan is, hoe oud denk je dat zij is? Want deze track komt uit 2000. Hoe oud is Alize? Wat denk je? 2000, deze track. Ze is 41 jaar, serieus. Ja.
1: Summer 500.
0: Zo oud is mijn vriendin ook, 41. Ze was ook 16 toen deze track wereldwijd doorbrak. En al helemaal in Frankrijk. Wat een platen zeg. Ik vind dit zo goed, ongekend. Dankjewel voor je stem. Onder andere, eens even kijken, Marit heeft erop gestemd hier met veel hartjes erbij. Mooi. Zometeen, Jim's komt eraan. Soleil, dat is Frans voor zon. Dat had je waarschijnlijk gegokt. De Sun Club komt nog voorbij. Niet met Fiesta, maar een andere. Of misschien toch wel. Je hoort het zo meteen. Eerst een track van drie gasten. Ze komen uit Sicilië. En op zich leuk dat mensen uit Sicilië iets anders doen dan wijn maken of mensen afpersen met paardenhoofden. Precies, niet iedereen zit bij de maffia in Sicilië. Maak ook goede muziek. Of ja, goed tussen aanhalingstekens. In ieder geval een goed grote zomerhit. Deze geëindigd in de Slam Summer 500 op 384. Takabro, dit is

En vandaag in het nieuws dat Fransen nu officieel meer bier drinken dan wijn. Het kantelpunt, letterlijk kantelen, is gebeurd. Jordan James en Soleil op de zender tijdens de Slam Summer 500 in de rerun. Meelezen met de lijst kan op slam.nl. 383 hoorde je. Ja, en dan toch stiekem de Sun Club met Fiesta. Later was dat op bronnen ook nog van Summer Jam 2003. Die ga je later in de lijst horen. Maar nu deze Nederlandse gasten. De Sun Club. Dit is Fiesta 382.

0: Nog niet in de Slam Summer 500, wel de Mix Marathon Track of the Week. Oliver Heldens en I.O.U. bij Slam. Zometeen gaan we even verder met die grote Slam 500. Hielke!
1: Ja, hij wordt steeds heter, de lijst, hè?
0: Dat is niet normaal, hè, zeg.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Het weer in de weken en de lijst wordt alleen maar heter.
1: Ja, we matchen het weer met de lijst.
0: Kan je zien aan mij dat ik 3 weken vakantie heb gehad?
1: Ja, je ziet er uitgerust en een tintje donkerder uit.
0: Ja, het is in principe gewoon de huidschade wat je ziet. Maar het is ja. Vind het allemaal prachtig, dat bruin worden.
1: Ja, dat is het schoonheidsideaal waar we achteraan zitten. Behalve in Azië trouwens.
0: Dat klopt. Ja, dan moet je altijd oppassen wat voor huidcreme je pakt daar in Azië. Voordat je weet heb je zo'n witmaakcreme op je gezicht inderdaad.
1: Dat zie je mensen altijd met een paraplu lopen. Of het nou regent of de zon schijnt.
0: Ja. Onder de douche ook, hè, trouwens. Bizar. Ik had nog een goede tip trouwens. Want we willen natuurlijk allemaal graag dat vakantiegevoel vasthouden. Dit is eigenlijk een tip voor als je op vakantie gaat, hoe je dit kan doen. Het is in Silicon Valley doen mensen dit echt.
1: Okay.
0: Dat is namelijk niet dat je dan een auto-reply hebt op je mail van hey, ik ben dan en dan terug. Maar wat je dan krijgt, dat je dan thuis komt en weet dat er zo'n stapels aan e-mails voor je klaar liggen.
1: Ja, iedereen gooit het maar over de schutting.
0: Ja. In Silicon Valley is dit echt een ding. Mensen krijgen een auto-reply. Dit bericht wordt verwijderd, deze mail. Mail mij weer als ik terug ben.
1: Oh, wat goed.

0: Ja, er zit niks in je inbox, maar dat wordt automatisch verwijderd.
1: Oh, dat is
0: de tip uit Silicon Valley.
1: Dus heerlijk.
0: Ik weet niet of die helemaal zakelijk doorkomt hier in Nederland, maar we kunnen het gaan proberen.
2: Ja, laten we het doen.
0: Alles in de shredder.
2: Goed idee, ja.
0: Hey, zometeen, de grootste nummers gaan verder met onder andere Jan Sommet en Justin Timberlake. Veel plezier met de Slam Summer 500 nog even.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Ruis. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. Er werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. En dan het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws op Slam.
0: Mark, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 2:05. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A6 richting Joure tussen Band en Lemmer, 21 minuten. De A28 richting Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet, daar 29. En de A50 richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Schaarsbergen. Je vertraging daar 28 minuten.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Let's go!
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 5% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. De onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
17: De 500 lekkerste zomerhits.

0: Slam Summer 500 met Justin Timberlake zometeen. Chen Rita komt eraan op 380. En nu 381, John Summit.
1: Slam. 381.

man van smaak. Zo kun je deze man wel noemen, toch? Justin Timberlake. Een goede smaak als het gaat om muziek. Als het gaat om vrouwen. En ook als het gaat om op vakantie gaan. Zijn favoriete vakantieland is Italië. Hij houdt van de goede wijnen. De limoncello. De eenvoudige, maar toch lekkere gerechten. Is daar vaak met zijn vrouw Jessica Biel te vinden. Toch kun je deze week beter niet in Italië zijn, denk ik. Als je daar een eitje op de grond gooit, dan heb je een gebakken ei. Het is bok heet daar. Temperaturen boven de 40 graden, code rood. Dus ik denk dat Justin Timberlake daar op dit moment niet te vinden is. Wel te vinden in de Slam Summer 500 met Senorita op 380 in de lijst. Doe je een staycation dit jaar, ben je lekker in Nederland, dan doe je dat best wel verstandig. In Italië is het heet, bosbranden in Frankrijk en in Spanje. Hebben het hier toch best wel goed, toch? Lekker zonnig deze week. Nu nog niet te heet en de meest zomerse tracks in de Slam Summer 500. En nieuws van de KLM. De KLM gaat stoppen met iets wat ze al tientallen jaren doen. En het gaat jou geld kosten. Nou, wat gaan ze doen? Dat hoor je zo meteen hier. Oké, de freestylers komen eraan. Push up. En dit is Inna. Sun is up op 379. Oh.

En vandaag in het nieuws. De KLM doet het al tientallen jaren. Ze staan er eigenlijk ook bekend om. Dat als je dan in het vliegtuig stapt bij de KLM, dan hoef je niks meer te regelen. Dan is alles gewoon in kannen en kruiken. Dan ga je zitten en dan krijg je een drankje. En dan zegt ze, wat wilt u hebben meneer? Wordt het een biertje of een wijntje of een frisje? En dan krijg je nog een broodje met kaas. En dat broodje met kaas is nooit echt lekker, laat ik eerlijk zijn. Maar het is toch altijd lekker dat je dat dan gratis krijgt. De KLM heeft besloten om daarmee te gaan stoppen. Ja, om de kosten te besparen. En meer te lijken op de concurrenten. Het is gewoon te veel geld gaan kosten. Ik heb gelijk ook een tip voor de KLM. Wat een volgende maatregel moet zijn. Dat is op korte vluchten dat je je stoel naar achter kan doen. Ik vind dat zoiets idioots. Dan zit je in het vliegtuig naar Londen of zo. Nou, dat is alleen maar opstijgen en dalen. En dan zijn er altijd van die mensen die dan gelijk denken dat ze naar Bangkok vliegen of zo. En hun stoel naar achter doen. Waarop je dus zelf gevouwen zit daarachter. Het is sowieso economy vliegen. Ik ben 1,89. Dat is nooit echt heel comfortabel, toch? Nou, als mensen hun stoel naar achter doen, is dat nog erger. Bracht me bij de volgende vraag. Wat is jouw grootste ergernis in het vliegtuig of op het vliegveld? Die voor mij is dus, als mensen gelijk een stoel naar achter zetten, wat is jouw grootste ergernis? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam-app. We gaan door met de Slam Summer 500. Zometeen Armin van Buuren. En dit is misschien wel de meest sexy track in de lijst. LL Cool J, Doing It op 3,77. Yeah. Oh. Mm-hmm. Blush it out, baby.

0: 3.76. Sunshine's on me, Armin van Buuren hier bij Slam. De Slam Summer 500 gaat morgen weer verder om 7 uur. En zometeen je tracks van David Guetta. Another komt eraan, Talk to You. En wat is jouw grootste ergernis in het vliegtuig of op het vliegveld? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam-app.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Hey, goedemiddag, het slijmweerbericht van Weer Online. Het blijft droog en zonnig vanavond en het koelt flink af. Zo'n 6 graden in het oosten, in de rest van Nederland zo'n 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw lekker zonnig, temperaturen tussen de 21 en 26 graden morgen. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A6 richting Joure. Tussen Band en Lemmer, 10 minuten. De A12 richting Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg, daar 17. En de A50 richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Schaarsbergen. Je vertraging is daar 33 minuten. Het is 2 minuten over 5:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Mark Bergt. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldt de burgemeester van een getroffen stad. Ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en er zouden mensen onder de puin liggen. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Het is dan ook verboden, maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren het verbod. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar daar is het nooit van gekomen, omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
6: Hilke Boersma. Goedemiddag, zometeen David Guetta en Usher, Without You komt eraan. En dit is another Talk To You, best gelijk.

0: Ariana Grande. Let's go! Boost your summer. Hey, did I make you love me hier bij Slam. Wat is jouw grootste ergernis in het vliegtuig of op het vliegveld? Berichten in de Slam-app. Demi die stuurt mensen die meteen gaan staan zodra het vliegtuig landt. Ja, dat snap ik ook nooit. Dan mag je dus 12 minuten nog gaan staan, zo half gebogen onder het bagagevak. Romy die stuurt mensen die bij de security pas ontdekken dat ze een riem, een jas, een laptop en een halve badkamer bij zich hebben. Duurt altijd super lang natuurlijk. Noah, mensen die voordringen bij het boarden. Luca die stuurt 7 euro betalen voor het droogbroodje op het vliegveld. Dat smaakt alsof het er al sinds afgelopen zomer ligt. Zoe die stuurt nog mensen die zonder koptelefoon TikToks gaan kijken in het vliegtuig. En Daan die stuurt als iedereen klapt na de landing. De piloot die heeft gewoon zijn werk gedaan. Ik krijg ook geen applaus als ik mijn auto parkeer. Patricia, wat is jouw grootste ergernis in het vliegtuig?
1: Krijzende kinderen.
0: Heb je er vaak last van?
1: Nou, gelukkig niet te vaak, maar ik heb er echt wel eens last van gehad. En geloof me, ik vind het ook echt wel erg voor de ouders, maar het is echt verschrikkelijk als je daar achter of naast zit.
0: Ja, want wat is de ergste keer ooit voor jou geweest dan?
1: Nou, toen ging ik terug van Bali naar Amsterdam.
0: Ja, lange vlucht.
1: En dan duurt die vlucht echt heel erg lang.
0: Ja. En de hele tijd janken, de hele tijd krijzen?
1: Nou, niet de hele tijd, maar wel echt een overgrote deel, ja.
0: Ja, en wat doen die ouders op zo'n moment?
1: Ja, wanhoop van alles. Wiegen, lopen, spelen erin. Ja, ik moet erop lachen, maar ik vind het echt wel zielig. Maar dat doet me ook weer beseffen waarom ik geen kinderen wil.
0: Dat was voor jou de genadeklap. Ja, kan ik niet meer naar Bali.
1: Dat was bijna de Nee, niet met kinderen in ieder geval.
0: Je twijfelt nog over kinderen, maar ik wil wel naar Bali kunnen, weet je wel. Laat het dan maar zitten.
1: Precies, dat moet dan wel een vereiste kunnen zijn.
0: Ja, nee, het is inderdaad alleen maar, je hebt alleen maar verliezers natuurlijk. Hè. Het is voor het kind vervelend, het is voor de ouders natuurlijk echt. Die voelen zich natuurlijk super schuldig en voor iedereen eromheen.
1: Nee, daarom.
0: Ik kwam er laatst wel achter, er is een Japanse vliegtuigmaatschappij. Als je daar een stoel boekt, dan kun je zien waar kinderen zitten. Dus dat is al bepaald waar kinderen mogen zitten. En dan kun je er zelf voor kiezen om weg te zitten bij kinderen. Daar betaal je natuurlijk meer voor, maar heb je de optie in ieder geval.
1: Nou, dat hebben we er voor over. Nou goed, dat moeten ze hier ook invoeren, toch?
0: Ja, nou, jij bespaart zoveel geld door geen kinderen te nemen, dat je dat gewoon makkelijk kan voorloven natuurlijk.
1: Ja. Echt zo.
0: Hey Patricia, dankjewel voor je verhaal en een fijne verder middag nog, hè?
1: Is goed, hetzelfde. Doei.
0: Slam met de zomerhits. Ian Carey, dit is Keep On Rising.

track die gemaakt is voor de hangmat. Sowieso echt de beste manier om te chillen, toch? In een hangmat. Show me love, with the MC, Bees and Honey hier bij Slam. Straks weer een nieuwe editie van de Vakantieland Quiz. Ik ben heel benieuwd naar jouw favoriete vakantieland. Misschien ben je er dit jaar wel geweest. Misschien ga je er nog naartoe. Misschien staat het weer op de planning. Stuur even jouw favoriete vakantieland door via de Slam app. Dan krijg je een op maat gemaakte quiz. Dan krijg je een eigen vakantieland quiz. Ik ga je dan 5 vragen stellen. Heb je genoeg vragen goed, dan win je fantastische Slam prijzen. Dus pak even de gratis Slam app erbij. En laat van je horen, wat is jouw favoriete vakantieland? Ik hoor graag van je via de Slam app. Zometeen Dua Lipa. En dit is de nieuwste Medusa samen met Rani. Silence bij Slam.

Dualipa en Lucian hier bij Slam. Zometeen de Slam Stembus. We hebben al één ronde van de nieuwe Alan Walker gehad. Maar gaat hij zometeen een tweede ronde overleven? Dat is helemaal jou. Het gaat dus over zijn nieuwe track Pain. Die klinkt zo. Je hoort hem zometeen volledig. En dan ben ik benieuwd naar je mening. En ook deze Slam track.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door 2 burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op Slam.
9: Mark, dankjewel. Het is 1 minuut over 6. Goedenavond, Slam Verkeer van Flitsmeister. Met op dit moment nog 1 vertraging. Het is lekker rustig. De A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderloo 21 minuten daar. En het komt door een auto met pech.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De 500 lekkerste zomerhits.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Je hebt het beter bekeken.

0: Nog lang lekker zonnig vanavond. En zonnige tracks hier bij Slam. Kevin Little en Turn Me On. Het is 10 minuten over 6. Goedenavond, heel keer bij je. Met nieuwe muziek in de Slam Stembus. Je kent hem onder andere van Darkside. Je kent hem ook van deze track. Hebben we recent heel veel gedraaid hier bij Slam. Ik heb het natuurlijk over Alan Walker. En hij heeft een nieuwe track.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Slam Stembus.
0: Zat afgelopen donderdag in de Slam Stembus. Is toen net met de hakken over de sloot doorgegaan. Hij had 58% toen, maar gaat dat vandaag opnieuw gebeuren. We gaan hem nog een keer draaien hier op Slam. Je kent hem natuurlijk van zijn melodische house tracks. Altijd gekleed in een hoodie en met een mondkapje om. Dat doet hij eigenlijk om niet herkend te worden. Weet je wel, dat mondkapje. Maar ja, als je dan altijd een mondkapje hebt en een hoodie, ja, dan word je daardoor weer herkend. Ik weet niet of dat de meest handige strategie is. Vaak te vinden op de grote festivals. Stond al op Mysteryland. Stond natuurlijk op Tomorrowland. Hij is vaak in Las Vegas te vinden. En veel bezig met nieuwe muziek. Hij heeft een nieuwe track gemaakt samen met Jordan Shaw. En de vraag aan jou is dus, wat vind je van deze track? Gaan we hem vaker draaien op Slam? Of mag die na vandaag toch de kliko in? Ik wil je oprechte, ongezouten en eerlijke meningen horen. Die kun je doorgeven via een berichtje in de Slam-app. Wat vind je van de nieuwe track van Alan Walker? Gaan we die vaker draaien of na vandaag nooit meer?

De Slamstembus is weer geopend. Wat vind je van de nieuwe track van Alan Walker en Jordan Shaw? Pain. Wil je hem vaker horen of na vandaag nooit meer? Geef je mening via een berichtje in de Slam-app. Regard hoor je nu bij Slam. Hier is Ride It.

Ik weet nog de eerste keer dat ik deze track hoorde, dat ik dacht van, mwah, weet ik niet. Weet je, niet hetzelfde gevoel als Waka Waka, maar naarmate je hem vaker hoorde en tijdens die halftime show, Shakira ook waanzinnig. Toch wel echt een hele goede track, hè? Het WK-anthem Die Die. Soms moet je ook in een track groeien, dan wordt hij steeds beter. En is dat ook zo met de nieuwe track van Alan Walker.

0: Gaan we deze track vaker draaien of na vandaag nooit meer?
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
0: Dit is Desiree via een audio-appje in de Slam-app.
2: Vaker draaien, yay.
0: Kijk, staat genoteerd. Carlos die zegt Alan Walker, leuk voor Sky Radio, maar niet slamwaardig. Ja, alle saaie muziek gaat altijd naar Sky Radio, hè. Dus dat is duidelijk dat ze niet draaien namens Carlos. Wat een leuke track, heel veel vaker draaien, zegt Edwin. Robin die zegt, zonder zout is deze niet lekker. Kijk, dat is ook duidelijk. Tijmen die zegt, nee, ik snap nu wel dat hij niet gezien wil worden. En Simone is nog boring. Lars die zegt nog altijd meer Alan Walker op Slam. Wat een topplaat. Ik heb ook echt van hem genoten op Tomorrowland. En hier nog een berichtje van Gilberto. Die zegt nee, zijn vorige tracks waren heel goed. Ik vind dit niet zo goed. Oké, nou je ziet misschien al een beetje welke kant het op gaat. Wat is het geworden voor de nieuwe Alan Walker? Pain? Nee! Dat gaat Alan Walker ook pijn doen. Slechts 43% zijn vaker draaien. Dus dat betekent dat je de nieuwe track van Alan Walker niet meer terug gaat horen hier op Slam. Morgen om 6:10 een nieuwe track hier in de Slam Stembus.

0: Nadia Ali en Rapture hier bij Slam. Bijna 6:30 op je maandagavond. Zometeen een nieuwe ronde van de Vakantieland Quiz. Met zometeen Gaby. Haar favoriete vakantieland is Aruba. En weet ze genoeg van Aruba? Je hoort haar zometeen. En ook Hugely komt eraan. Jamaican Bam Bam en Timbaland.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al!
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Goedenavond, het Slam weerbericht van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten is het een graad of 6, in de rest van Nederland 8 tot 12 graden. Morgen lekker zonnig, temperaturen dan 19 tot 21 graden in het noorden. Tot zo'n 23 tot 26 graden in het uiterste zuiden van Nederland. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met op dit moment nog 1 vertraging. Die staat op de A8 richting Zaandam. Tussen Zaandam en Brug over de Zaan. Je vertraging is daar 8 minuten. Het is 1 minuut over 6:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Mark Bergt.
11: Goedenavond. In Vlaardingen is een man opgepakt voor ontploffingen bij kapperszaken. Ook werd een kapperszaak beklad met verf. En bij een andere werd een ruit ingegooid. Waarom is niet bekend. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld voor watergebruik. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen om te sproeien. Het wordt gecontroleerd door inspecteurs en vanuit de lucht. Er worden steeds meer doden gemeld door de aardbeving in Colombia. Het zijn er nu zeker 22. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, want er liggen ook mensen onder ingestorte gebouwen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Een nieuwe ronde van de Vakantielandquiz komt eraan met vandaag Aruba. Dit is Hugel en Jamaican Bam Bam bij Slam.

0: Timbaland, Kerry Hilson en The Way I Are hier in de Slam Middagshow. Het is 6:30 geweest. En in de zomer maak je kans op de Slam Bucket Hat. Zorg ervoor dat je niet verband raakt. Staat ook nog eens fantastisch. En ik ben benieuwd naar jouw favoriete vakantieland in de vakantielandquiz. En ik heb Gaby aan de telefoon. Gaby, wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Aruba.
0: Aruba. En waarom Aruba?
1: Het is altijd lekker weer daar. Palmboompjes, flamingootjes, pikkertails. En nog meer.
0: Ja, dat is wel lekker, hè? Het maakt eigenlijk niet uit wanneer je naar Aruba gaat. De zon schijnt er altijd.
1: Zeker weten.
0: Hoe vaak ben je er geweest?
1: Eén keer.
0: Eén keer? En gelijk al.
1: Eén keer was genoeg.
0: Ja, je was gelijk al helemaal overdonderd door het prachtige Aruba. Hey Gaby, ik heb 5 vragen voor je. Heb je er 3 goed, dan ben je de Slam Bucket Head. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, als iemand op Aruba zegt, Bonbini, wat bedoelt diegene dan? Is het A, welkom, of B, tot ziens?
1: Ja, welkom.
0: Ja, welkom. Heb je het vaak gehoord daar?
1: Ja.
0: Het zijn hele welkome mensen, aardige welkome mensen daar op Aruba.
1: Ja, yes, one happy island.
0: Ja, op welk strand staan de beroemde Fotfuti-bomen die richting de zee lijken te buigen? Is dat A, Eagle Beach, of B, Mambo Beach?
1: Oeh, ik ga voor Eagle Beach.
0: Het is Eagle Beach. Mambo Beach op Curaçao, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je het helemaal goed?
1: Daar ben ik ook geweest.
0: Daar ben je ook al geweest.
1: Ik
0: ben niet mooier. Hey, Gaby, je hebt er al 2 goed. Je bent lekker bezig. We gaan naar vraag 3. Wat is Kesha Jan Jena voorgerecht?
1: Oeh. Krijg je nog een multiple choice?
0: Nou, kan ik. Ja, oké. Ik ga over mijn hart wrijven, Gaby. Maar moet je het wel goed hebben, ja? Is het A, een gevuld kaasgerecht, of B, een tropisch dessert?
1: Oeh, dan ga ik voor het tropisch dessert.
0: Nee, het is een gevuld kaasgerecht. Het schijnt echt super lekker te zijn. Dus als je er weer bent, dan moet je dat echt gaan proeven. Ja?
1: Dankjewel.
0: Volgende vraag. Aruba doet zelfstandig mee aan de Olympische Spelen. Heeft het land ooit een Olympische medaille gewonnen? Ja of nee?
1: Dat denk ik niet.
0: Nee. Helaas niet. Ze doen pas sinds 2020 mee. Dus wat niet is, dat kan nog komen. Hey, je bent lekker bezig. We hebben nog een fragmentje voor je voor vraag 5. En daar gaan we nu even naar luisteren. Wie is dit? Het is een DJ die bekend is, wereldberoemd, maar heeft de Arubiaanse roots. Wie hoorde je? Welke DJ was dit?
1: Vamos a la playa.
0: Nee, het is ook niet Vamos a la playa. Het heeft er niks mee te maken. Wat zei je? Wie denk je, Gaby?
1: Daddy Yankee.
0: Nee, het is een DJ uit Nederland.
1: Nederland.
0: Ik was op zoek naar Afrojack. Zijn vader komt van Aruba. Maar je hebt er alsnog 3 goed, Gaby. En dat betekent dat je de Slam Bucket Wed hebt gewonnen. Staat je waarschijnlijk goed op Aruba. En je gaat hem in Nederland ook hard nodig hebben. Temperaturen donderdag richting de 35 graden. Dus zet hem lekker op, zou ik zeggen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Maak er een fantastische maandagavond van.
1: Gaan we ook zeker doen.
0: Doei, Gaby.
1: Dankjewel. Yo,
0: fijne avond,
1: bedankt.
0: Terug. Slam op je maandagavond met Gabri Ponte zometeen. Dit is Alesso, One Republic, In Your Eyes. Every time.

Gabri Ponte en Lumix en Thunder hier bij Slam. 7:15. En Gabi heeft het best wel aardig gedaan, toch? 3 van de 5 goed in haar eigen vakantielandquiz. En denk jij er nog meer goed te kunnen hebben van jouw favoriete vakantieland? We hebben nog een hele week vakantielandquiz te gaan. Dus wat is jouw favoriete vakantieland? Geef het even door via een berichtje in de Slam app. Misschien doe je deze week nog mee met de vakantielandquiz. En maak je kans op die fantastische Slam Bucket Hat. Dit is Miley Cyrus. En of

Toch mooi dat je een track ergens over maakt en dat je dankzij die track er eentje kan kopen. Een Ferrari. De track die van James Hype een superster maakte. Je hoorde Ferrari hier bij Slam. En ben je al voorbereid voor aankomende woensdagavond? Het gaat gebeuren tussen 7 en 9. Het gaat er al een week over, hè? Die grote zonsverduistering. Het wordt de grootste van de eeuw en je hebt zo'n eclipsbril nodig. Heb je er al eentje? Heb je er al eentje gekocht? Het schijnt zo te zijn dat een grote webwinkel in Nederland eclipsbrillen heeft verkocht. En die schijnen niet goed te zijn. En welke webwinkel heb ik het over? Je hoort het zo meteen hier bij Slam. En ook deze Slam Track.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl. Alle verf super voordelig.
5: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je

0: hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit in gegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of hun zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Mark, dankjewel. Het is 1 minuut over 7. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Het is zomervakantie, dus rustig op de wegen. Eén korte vertraging die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Beek en de grens bij Duitsland, daar 7 minuten.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Boost your summer.
1: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou de Slam.
10: Summer 500.
1: Morgen vanaf 7 uur.
11: Hoi Hilke.
1: Slam. Hilke.
3: Ja, je raakt je radio nog steeds niet aan. Die is nog steeds gloeiend heet na de eerste dag Slam Summer 500. Met Disclosure zometeen naar Jonas Blum. Dit is Edge of Desire.

waanzinnige throwback van de mannen van Disclosure. Je hoort de Ledge hier bij Slam. 9 minuten over 7 op je maandagavond. Goedenavond, Hielk hier bij je. En ik ben blij dat het er zoveel over gaat. Want ik heb altijd, als er een soort natuurfenomeen is geweest, dat ik dacht van, oh shit, was dat gisteren? Ik heb niet gekeken. Ook altijd met zo'n supermaan. Dan hoor je heel het kantoor over de supermaan. En was ik aan het game of zo, op tv aan het kijken. Ja, je kan er niet omheen. Het is woensdag zover. De grootste zonsverduistering van de eeuw. Het gaat gebeuren aankomende woensdag tussen 7 en 9. En je hebt een speciale eclipsbril nodig. Die lijkt overal uitverkocht te zijn. Er is geen winkel meer die ze verkopen. En heb je hem hier gekocht? Kijk dan uit, want bol.com heeft er meerdere uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet de tijd garanderen dat ze veilig zijn. Mocht je er eentje bij bol.com hebben besteld, dan krijg je er wel gewoon bericht van. Dus geen bericht is goed bericht. Moet je er nog eentje bestellen, dan wens ik je heel veel succes. Ik zit een beetje te googlen en zo naar zo'n eclipsebril. Ik kom echt nergens nog een eentje tegen met een goede leverdatum. Weet je wel, er staat er weer 17 augustus, er staat er weer 15 augustus. Ja, het is dus overmorgen al. Mocht je nog de gouden tip hebben, dan hoor ik graag van je. En aankomende woensdag dus die gigantische zonsverduistering tussen 7 en 9. Zometeen een house in de pauze throwback. Oeh, inderdaad, Alice DJ, Better Off Alone komt eraan. En dit is de nieuwe Bruno Mars, On My Soul by Slam.

Nieuwe muziek bij Slam, Prospa en Clooney. Net zo'n goede combinatie als softice en disco-dip. Deze week de Grand Slam. You're a good girl. Nieuwe muziek hier bij Slam. Ik had het net over die zonsverduistering. De grootste in een eeuwtijd die we gezien hier. Desiree die stuurt nog een lasbril. Die werkt ook. Misschien verkopen ze die bij een bouwmarkt. Dat is ook wel goed, hè? Ik las trouwens ook dat Spanje die vreest nu opnieuw voor natuurbranden. Omdat Spanje, dat schijnt dus een van de beste plekken te zijn om die zonsverduistering te zien. Meer dan 500.000 mensen die reizen af naar Spanje. En daarom zijn ze dus bang omdat er te veel mensen zijn en die weer vuur kunnen veroorzaken. Dat dan weer nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Ja, ik heb ook zoiets van, laat die Spanjaarden nou even met rust, weet je. Als we eindelijk alles een beetje onder controle, is het echt zoveel beter om daar die zonsondergang te bekijken. Ze houden het goed in de gaten daar bij Spanje, dat er niet te veel mensen afreizen naar Spanje voor die zonsverduistering. Top, ik hoor jullie bij Slam. Dit is Buddy.

0: Een echte House in the Pauze throwback. House in the Pauze morgen weer vanaf 12 uur tijdens de lunch. Britney Spears en Will I Am. En Scream en Shout. En in de zomer hoor je de meeste DJ's hier bij Slam. Niet alleen in de Slam Mix Marathon, niet alleen in de Boom Room, maar ook tijdens de Slam Sunsets. En wie hoor je deze week tussen 8 en 10 s'avonds? Dat vertel ik je zo meteen. Ook Bieber Rexha hoor je zo meteen. Stromae en nieuwe muziek van Kygo.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Goedenavond, het Slam weerbericht van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af in het oosten. Een graad of 6, in de rest van Nederland 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw lekker zonnig. Temperaturen dan 21 graden in het noorden tot zo'n 23 tot 26 graden in het uiterste zuiden. Slam verkeer van Flitsmeister. Ik refresh nog even voor de zekerheid. Er zou maar een vertraging staan die ik niet heb genoemd, maar het is lekker rustig. Geen vertragingen in Nederland. Het is 8:02. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Mark Bergt, goedenavond.
18: Goedenavond. In Vlaardingen is een man opgepakt voor ontploffingen bij kapperszaken. Ook werd een kapperszaak beklad met verf. En bij een andere werd een ruit ingegooid, waarom is niet bekend. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld voor watergebruik. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen om te sproeien. Het wordt gecontroleerd door inspecteurs en vanuit de lucht. Er worden steeds meer doden gemeld door de aardbeving in Colombia. Het zijn er nu zeker 22. Maar het zijn er waarschijnlijk meer, want er liggen ook mensen onder ingestorte gebouwen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Hilke Boersma. Hey, goedenavond, zometeen de nieuwe Kygo. Take Me Back komt eraan, ook de Bob Fuck MC's. En dit is BB Rexha.

dat een beetje allergisch als ik deze caption zie onder een Instagram vakantiepost. Boost your summer. Take Me Back. Waar, ik kan ermee door. Goeie track. Take Me Back. Nieuwe muziek hier bij Slam. Er gaat de zon onder. Dan gaat je volume omhoog tijdens de Slam Sunset. We geven je altijd de meeste DJ's hier bij Slam. Dat doen we al in de Slam X Marathon. Dat doen we in de Boom Room. En de hele zomer lang, iedere avond, de beste DJ's hier in de mix tijdens de Slam Sunsets. Iedere avond tussen 8 en 10. We hebben later deze week, ja echt mega, mega, mega namen weer op de line-up. Dinsdag hebben we Laura van Dam en Vintage Culture. Op woensdag Steve Lawler en Buddha Kid. Op donderdag hebben we Alok en Nora en Pure. En vanavond, tijdens de zonsondergang, die er weer prachtig uit gaat zien. Straks vanaf 8 uur Frank Vella en daarna John Dick Weed. Je checkt de Slam Sunsets iedere avond vanaf 8 uur hier bij

Mark heeft de lijst net niet gehaald, omdat hij te nieuw is. Kunnen zij ook weinig aan doen, maar ze hebben zelf met andere tracks zeker wel de lijst gehaald. De Slam Summer 500. Dit was trouwens nieuwe muziek van Lucas en Steve, All I Know. Hun track Summer On You, die ga je zeker nog hoog tegenkomen. En we zijn vandaag begonnen met de Slam Summer 500, omdat het zo'n heerlijke week gaat worden. Elke dag gaan de temperaturen omhoog en de cijfers in de Slam Summer 500 omlaag, met het hoogtepunt aankomende donderdag. Zowel qua lijst als temperaturen. Aankomende donderdag 35 graden. Dat wordt de vijfde hittegolf van het jaar in Nederland. Het is onderweg de heetste zomer ooit te worden in Nederland. Nou, daar horen dan wel zonnige tracks bij. En daarom gaan we morgenochtend om 7:00 weer verder met de Slam Summer 500. Morgen weer de hele dag de lekkerste zomertracks hier bij Slam. Dit is Blair.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Berft. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten nog maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. En dan het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws op Slam.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Boost your summer. De 500.

0: Heavy baby.
1: Chris Cross Amsterdam en Willy William. Nieuwe muziek, My Oh My bij Slam. Zometeen de Slam Sunsets met John Dickweed. Straks vanaf 9 en vanaf 8 uur over een paar tellen. Frank Fella een uur lang in de mix. Zometeen de Slam Sunsets. Veel plezier.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbreken.

Amsterdamse Frank Fala staat op de zwarte lijst bij de Marktkantine. Hij mag daar nooit meer komen draaien. Hoe dat zit, dat hoor je zo tijdens zijn sunset. De zon is klaar met werken, wij beginnen pas. Een uur lang commercial vrij.

verhaal van deze Nederlandse Frank Valla. Hij draaide ooit bij de Marktkantine. Zijn eerste grote boeking en hij moest openen voor een andere grotere DJ. De vuistregels eigenlijk: draai geen muziek van de hoofdact en

0: zometeen. Hij is nog high fives gaan geven, handtekeningen uitdelen. Vervolgens komt de promotor van de marktkantine naar hem toe. Ik boek jou nooit meer. En hij heeft woord gehouden. Frank Valla staat op de zwarte lijst bij de marktkantine, maar op de gouden lijst bij Slam. Hier is hij altijd welkom. Frank Valla, of
1: Frank Valla,
0: zoals hij zelf zegt.

España, que de frente parece que está venado. El hombre

zijn laagst, de energie op zijn hoogst bij Slam. Let's go met die sunsets. Elke lekkere warme zomerdag sluiten wij dansend af. Woensdag wordt ook een speciale tijdens die eclipse. Gewoon tijdens die eclipse genieten van DJ-sets op Slam die perfect passen bij het moment van de dag. En dat is dit moment dus. Als de zon een stapje terug doet, doen wij er een tandje bij. Misschien ook goed om even wat eclipse-tips te geven voor zowel de bescherming van je ogen als lens van je telefoon.

0: Frank Falla bij Slam. Die eclips komt eraan. Woensdag is het zover. Dan draait de maan voor de zon. Waardoor je nou een bizarre tafereel krijgt aan het einde van woensdagavond. Maar het is super gevaarlijk.
1: Nou, wat je dan krijgt is dat die zonnestralen gefocust worden eigenlijk op het vergrootglas van het oog. Dat is het hoornvlies aan de voorkant en de lens. En die stralen worden precies gefocust op het centrum van je zicht waar je normaal scherp mee ziet. En daar wordt gewoon een brandvlek geschroeid. Dan kan daar blijvend het centrum van je zicht worden aangetast. Dat je niet meer goed gezichten kunt herkennen. Niet meer goed kunt lezen. Echt een vlek in je centrum. En dat kunnen we niet goed behandelen. Kunnen we niet behandelen eigenlijk.
0: Al dus een Nederlandse huisarts. Er wordt gewaarschuwd om ook niet door een cd'tje te kijken. Dat doen ook een hoop mensen. En ook gewoon een lasbril schijnt niet te werken. Alleen zo'n laskap, die heeft dan nog kans. Maar ja, dat moet je maar net hebben liggen. De enige veilige manier die ik kan vinden is echt die eclipsbril. Als je die op tijd nog ergens vandaan kan toveren, kies voor die. En dan kan je ook

0: het. Deze sunset voelde extra speciaal en nu weet ik waarom. Mr. D, vaste slamluisteraar, is jarig. Hey, gefeliciteerd, maat.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden?
1: Ja, 44.
0: Het lijkt mij confronterend als je ineens meer kaarsjes dan taart hebt.
1: Ach joh, ik realiseer me altijd maar zo. Het is tussen baby en bejaard, dus het zal wel goed zijn.
0: Nou, fijne bejaardag dan, Mr. D.
1: Ja, gaat zeker lukken.
0: Oké.
2: Okay. Dit is Slam Sunset.
0: Wat heerlijk dat je zelf de muziek niet hoeft te verzorgen.

0: We laten ons horen. Voor de Hollandse meester, Frank Valla. En zijn eerste sunset ever. Wat mij betreft niet de laatste, hoor. Funky shit, man. Hey! Dit is Anou op je strandstoel. We hebben de oud nummer 1 DJ van de wereld, John Dickweed. Met echt een hele bijzondere set. Als je nog een compleet andere sound wil horen, dan moet je zeker blijven luisteren naar Slam.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam.
2: Sunsets. Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
2: Condoom.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Deze week. Summer 500. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden

0: zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Boost your summer.

is nou echt een after sun moment. Normaal is dat als je als een rode kreeft in je badkamer staat te janken en je in te smeren met aloe vera. Wij maken er iets moois van. De Slam Sunsets, met nu deze. John Digweed. Ik wacht even tot die golven weg zijn en die meeuwen. Oké, let's go.

0: avondslam. Hoe zit je erin? John Digweed met zijn Sunset. Een naam die ik niet had gedacht nog heel vaak op slam uit te spreken. Maar dit uur is helemaal voor hem. Een legendarische DJ en producer uit Groot-Brittannië. Hij is inmiddels bijna 60. Hij is geboren op Oud en Nieuw. Echt, toen de klok 12 sloeg in het jaar 67 kwam hij eruit als een soort vuurpijl. En hij heeft 10 jaar lang gewoon stevast in de top 10 van de DJ-merk gestaan. In 2001 werd hij zelfs de nummer 1 DJ van de wereld. En dan hoor je deze set en dan denk je, wauw, dancemuziek is toch wel veranderd door de jaren heen. En wat we leuker zijn gaan vinden, zeg maar. Dit is heel ambient, heel sferisch. En dat maakt het ook wel te gek. Een uitstapje in de Slam Sunsets. Laten we even aan de voormalig nummer 1 van de DJ Mag Top 100 vragen. Wat een goede tip is voor al dat feestvolk.
1: I have tinnitus, so it's like, everybody should wear earplugs.
0: Ah, goede tip van Martin Garrix daar.
1: You don't want to have this.
0: Ja, je wil geen piep.
1: And so I love having like music in the background.
0: Ja, hij heeft altijd achtergrondmuziek aan, Martin Garrix tegen de piep. En dan is dit een goed setje hoor. John Digweed.

0: De hele zomer lang. Tussen 8 en 10. Elke zondag tot en met donderdag op Slam. De Sunsets met John Digweed. Een absolute dance-legende die volgend jaar 60 wordt. Dit is naar mijn weten zijn eerste keer op Slam. En ik vind dat echt heel cool. Vooral het idee dat er iemand in Groningen met een barbecue staat die luistert naar John Digweed. En dat is Roy. Roy, alles goed daar, jongen?
1: Ja, prima. Barbecue net aan,
0: oh. Oh, lekker. Wat gaat erop?
1: We gaan nu nog zo'n kip opgooien en vlees.
0: Lekker.
1: Ja, hij staat net aan, dus we halen nu alles in de koelkast.
0: Heb je een specialiteit?
1: Specialiteit? Nee, gewoon chefkok.
0: Oké, en wat voor biertje drink je erbij?
1: Amsteltje natuurlijk.
0: Amstel, lekker. Typisch Gunnings. Wij wensen jou een heerlijke zomer daarboven, maat. En geniet van deze bijzondere set, want dat is het. John Digweed voor jou nog, tot 10.
1: Hey, hetzelfde. Goede uitzending.
0: Hoi, dank je.
1: Bye.

Niet alleen op je eigen tuinstoel zit je gebakken deze week. Ook bij Slam gebakken, baby. Met de Summer 500. We zijn vandaag begonnen. Morgen pak ik hem op in de Slam Ochtendshow bij nummer 375. Je hoort het goed? Je hebt nog 375 zomerhits te gaan. Voordat we de nummer 1 bereiken. Daarmee de allerbeste op donderdag bij Slam. Wat ga je morgen allemaal voorbij horen komen? Ik zie Snoop Dogg, ik zie David Guetta, Corshine, Afro Medusa, Milky en Malgrab, Asaf Afidan, Dario G, natuurlijk, Paquito, Rio. Allemaal in die Summer 500. Morgen weer vanaf 7 uur 's ochtends. Met mij dan op Slam, Anouk bij je. Dus ik ga zo naar bed toe. Geniet van de finale minuut.

0: ik vanochtend opstond, had je mij niet kunnen vertellen dat John Digweed ook nog even te horen zou zijn in zijn eigen set. Zijn buurman belde ineens in vanuit het Verenigd Koninkrijk. En we hebben John Digweed ook gewoon nog heel even op de radio gehad hier. Denk ik. Morgen weer hele nieuwe sunsets. Laura van Dam en Vintage Culture om 8 en 9 uur dan. Morgen vroeg om 7 uur hoor je mij ook weer met de Summer 500. Dan de lijst die we oppakken bij nummer 375. Nou, genoeg getallen genoemd. Ik ga schaapjes tellen, lekker naar bed toe en dan spreek ik je graag morgen weer. Luister de hele nacht nog naar Slam. Al je favoriete hits komen back to back.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam.

0: Wild Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit.

0: Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
12: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
13: Big or small. Tiny or tall.
14: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
15: Condoom.nl. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van... jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
17: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoter geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim een meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af.

0: dan wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Boost your summer.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van 26 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Boost your summer.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks. A-I-O-U.
0: Nieuw.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt

0: verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo.

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Boost your summer. De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou de Slam. Summer 500.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
2: Nieuw. Warmer music.
1: Jamie Jones. State of Mind.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: New music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Boost your summer. De 500.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: The Opposites. Feestje op mijn graf.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Na de zware aardbeving in Colombia zijn er volgens een lokaal radiostation nog 33 naschokken geweest. Het is niet bekend hoe sterk die waren. Na de aardbeving werd er al voor gewaarschuwd met een advies om buiten te blijven. Tientallen gebouwen waren toen al ingestort. Nederlanders kunnen terecht bij de ambassade in Bogota. Aan een grote NAVO-oefening in Groenland doen ook tientallen Nederlandse mariniers mee. Defensieminister Jesselgus wilde op tv geen exacte aantallen noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening is er juist op gericht om het Poolgebied te beschermen tegen de Russen, maar ook tegen China. Die landen zouden er interesse in hebben. Het was een heftige avond voor een vrouw in Veldhoven. Ze werd thuis overvallen door twee mannen die haar bedreigden. Het is niet bekend wat ze wilden doen, want ze zijn op de vlucht geslagen toen er iemand naar beneden kwam. In Eindhoven is de vermoedelijke vluchtauto gevonden. Twee mannen en een vrouw zijn opgepakt. En kogelstoter Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek zilver gewonnen met een persoonlijk record. En dat is precies wat ze wilde. Ze stootte 19,64 meter in de eerste poging en was daar enorm blij mee. Ook omdat ze pas nog ziek was. Het goud ging naar de Nederlandse Jessica Schilder, die ruim een meter verder stootte. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.